0: Liedjes.
1: Nieuws en informatie uit Den Haag. Je hoort het op Den Haag FM.
2: Let's get it started in here.

0: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Put your paws up.

0: Van Scheveningen tot het Zuiderpark. De sound van de stad hoor je hier. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet.
1: Oh boy.

0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Het herzieningsverzoek dat de advocaat van Thijs H. heeft ingediend bij de Hoge Raad moet worden afgewezen. Dat adviseert de advocaat-generaal vandaag aan de Hoge Raad. H. werd in 2022 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het plegen van een moord in de Scheveningse Bosjes en 2 moorden op de Brunssumer Heide in 2019. Volgens de verdediging verkeerde H. in een psychose toen hij de moorden pleegde en moet hij worden ontslagen van alle rechtsvervolging, waarbij geen gevangenisstraf wordt opgelegd. Wordt de gemeente Wassenaar de baas van de renbaan Duindicht of toch de beheerstichting? Dat is vandaag de grote vraag tijdens een rechtszaak tussen de partijen. Voorstanders van het reddingsplan willen dat de renbaan in ere wordt hersteld, maar gevreesd wordt dat als de gemeente de grond in handen krijgt, dit het einde voor de iconische Wassenaarse renbaan betekent. Op de A4 bij knooppunt Ypenburg is een auto zwaar beschadigd door een ongeluk. Ook de vangrail raakte beschadigd, maar voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het ongeluk leidde niet tot een langere file op de snelweg bij Ypenburg. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het ongeluk zorgde niet voor grote vertraging op de snelweg. En vandaag begint een campagne waarin duidelijk wordt gemaakt wat voor impact bedreigingen hebben op lokale politici. Ook hun familie en vrienden hebben hier vaak last van. Tijdens de campagne lezen raadsleden haatberichten voor.
2: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
1: Bijna de helft van de lokale politici heeft te maken met agressie en intimidatie. Dan het weer, veel zon en droog bij maxima rond 25 graden. Morgen nog wat warmer, richting 27 graden. Het wordt dan wel wat benauwd en er is een kleine kans op een regen- of onweersbui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

kwartier tot de Vogelwijk. Dit is jouw stadsradio, Den Haag FM. Muziek uit je eigen stad, hoor je op Den Haag FM. De Vrijmibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zande. Het herzieningsverzoek dat de advocaat van Thijs H. heeft ingediend bij de Hoge Raad moet worden afgewezen. Dat adviseert de advocaat-generaal vandaag aan de Hoge Raad. H. werd in 2022 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het plegen van een moord in de Scheveningse Bosjes en twee moorden op de Brunssumer Heide in 2019. Volgens de verdediging verkeerde H. in een psychose toen hij de moorden pleegde en moet hij worden ontslagen van alle rechtsvervolging waarbij geen gevangenisstraf wordt opgelegd. Wordt de gemeente Wassenaar de baas van de renbaan Duindicht of toch de beheerstichting? Dat is vandaag de grote vraag tijdens een rechtszaak tussen de partijen. Voorstanders van het reddingsplan willen dat de renbaan in ere wordt hersteld, maar gevreesd wordt dat als de gemeente de grond in handen krijgt, dit het einde voor de iconische Wassenaarse renbaan betekent. Op de A4 bij knooppunt Ypenburg is een auto zwaar beschadigd door een ongeluk. Ook de vangrail raakte beschadigd, maar voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het ongeluk leidde niet tot een langere file op de snelweg bij Ypenburg. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het ongeluk zorgde niet voor grote vertraging op de snelweg. En vandaag begint een campagne waarin duidelijk wordt gemaakt wat voor impact bedreigingen hebben op lokale politici. Ook hun familie en vrienden hebben hier vaak last van. Tijdens de campagne lezen raadsleden haatberichten voor.
1: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
0: Bijna de helft van de lokale politici heeft te maken met agressie en intimidatie. Dan het weer, veel zon en droog bij maxima rond 25 graden. Morgen nog wat warmer, richting 27 graden. Het wordt dan wel wat benauwd en er is een kleine kans op een regen- of onweersbui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je sein.

0: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Het herzieningsverzoek dat de advocaat van Thijs H. heeft ingediend bij de Hoge Raad moet worden afgewezen. Dat adviseert de advocaat-generaal vandaag aan de Hoge Raad. H. werd in 2022 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het plegen van een moord in de Scheveningse Bosjes en twee moorden op de Brunssumerheide in 2019. Volgens de verdediging verkeerde H. in een psychose toen hij de moorden pleegde en moet hij worden ontslagen van alle rechtsvervolging, waarbij geen gevangenisstraf wordt opgelegd. Wordt de gemeente Wassenaar de baas van de renbaan Duindicht of toch de beheerstichting? Dat is vandaag de grote vraag tijdens een rechtszaak tussen de partijen. Voorstanders van het reddingsplan willen dat de renbaan in ere wordt hersteld, maar gevreesd wordt dat als de gemeente de grond in handen krijgt, dit het einde voor de iconische Wassenaarse renbaan betekent. Op de A4 bij knooppunt Ypenburg is een auto zwaar beschadigd door een ongeluk. Ook de vangrail raakte beschadigd, maar voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het ongeluk leidde niet tot een langere file op de snelweg bij Ypenburg. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het ongeluk zorgde niet voor grote vertraging op de snelweg. En vandaag begint een campagne waarin duidelijk wordt gemaakt wat voor impact bedreigingen hebben op lokale politici. Ook hun familie en vrienden hebben hier vaak last van. Tijdens de campagne lezen raadsleden haatberichten voor.
1: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
0: Bijna de helft van de lokale politici heeft te maken met agressie en intimidatie. Dan het weer, veel zon en droog bij maxima rond 25 graden. Morgen nog wat warmer, richting 27 graden. Het wordt dan wel wat benauwd en er is een kleine kans op een regen- of onweersbui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Het herzieningsverzoek dat de advocaat van Thijs H. heeft ingediend bij de Hoge Raad moet worden afgewezen. Dat adviseert de advocaat-generaal vandaag aan de Hoge Raad. H. werd in 2022 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het plegen van een moord in de Scheveningse bosjes en twee moorden op de Brunssumerheide in 2019. Volgens de verdediging verkeerde H. in een psychose toen hij de moorden pleegde en moet hij worden ontslagen van alle rechtsvervolging, waarbij geen gevangenisstraf wordt opgelegd. Wordt de gemeente Wassenaar de baas van de renbaan Duindicht of toch de beheerstichting? Dat is vandaag de grote vraag tijdens een rechtszaak tussen de partijen. Voorstanders van het reddingsplan willen dat de renbaan in ere wordt hersteld, maar gevreesd wordt dat als de gemeente de grond in handen krijgt, dit het einde voor de iconische Wassenaarse renbaan betekent. Op de A4 bij knooppunt Ypenburg is een auto zwaar beschadigd door een ongeluk. Ook de vangrail raakte beschadigd, maar voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het ongeluk leidde niet tot een langere file op de snelweg bij Ypenburg. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het ongeluk zorgde niet voor grote vertraging op de snelweg. En vandaag begint een campagne waarin duidelijk wordt gemaakt wat voor impact bedreigingen hebben op lokale politici. Ook hun familie en vrienden hebben hier vaak last van. Tijdens de campagne lezen raadsleden haatberichten voor.
1: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
0: Bijna de helft van de lokale politici heeft te maken met agressie en intimidatie. Dan het weer, veel zon en droog bij maximaal rond 25 graden. Morgen nog wat warmer, richting 27 graden. Het wordt dan wel wat benauwd en er is een kleine kans op een regen- of onweersbui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: altijd op de hoogte.
1: Met Den Haag FM.
0: Wij zijn trots op Den Haag.
1: Hier hoor je muziek uit je eigen stad.
0: Den Haag FM. De Vrijmibo met Elias van Hees.
1: Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Langs de Ypenburgse stationsweg hebben vannacht tientallen hooibalen in brand gestaan. Omdat er veel rook bij vrijkwam, werd de weg afgesloten. De brandende en smeulende hooibalen zijn uiteindelijk uit elkaar getrokken. Niemand raakte gewond. Of de brand is aangestoken of dat sprake is van broei in de hooibalen is nog niet duidelijk. Een jaar na de Malieveldrellen op 20 september wil actiegroep Extinction Rebellion de A12 in Den Haag blokkeren. Ook is er een betoging van extreem rechts gepland dat weekend. Volgens de woordvoerder van de gemeente komt er dat weekend veel samen. Want ADO Den Haag speelt een thuiswedstrijd. Bij de voorbereidingen en de bepaling van de benodigde inzet wordt rekening gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden, waaronder evenementen en andere activiteiten die op dezelfde dag plaatsvinden als deze wedstrijd, zegt de gemeente Den Haag erover. En de politieauto is gisteravond op de Erasmusweg in botsing gekomen met een scooterrijder. De bestuurder van de scooter, een maaltijdbezorger, raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk op de Erasmusweg precies kon gebeuren, wordt uitgezocht. Het weer nog, opnieuw veel zon, een klein beetje bewolking en temperaturen tot lokaal zo'n 27 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
10: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
10: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen en wat leuk dat jij weer luistert naar de Ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. Het is woensdagochtend alweer, 13 minuutjes over 7. Het zonnetje is inmiddels al opgekomen en jij bent op dit moment je ogen aan het openen in je bed. Of misschien ben je al op pad naar werk, of misschien heb jij zoiets van nee, ik ga vandaag nergens naartoe. Het kan natuurlijk allemaal. Hoe jouw ochtend er ook uitziet, het maakt eigenlijk in principe vrij weinig uit, want er is gewoon één ding wat ik voor jou hoop vandaag, en dat is natuurlijk dat jij een fantastisch mooie dag tegemoet gaat. Het wordt hier vandaag in Den Haag ongeveer 25 graden. Lekker weer. Ik denk een beetje vergelijkbaar als gisteren. Ik heb er gisteren echt oprecht van genoten, want die zon was, zeg maar, lekker. Je kon erin staan, je kon erin liggen, je kon erin zitten. Niet te warm, niet te koud. Van mij mogen er toch echt wel wat meer van zulke dagen zijn. Heerlijk. We gaan zo meteen luisteren naar Haagse muziek. Maar ik heb eerst nog twee andere artiesten voor je klaarstaan. Zo meteen hoor je bijvoorbeeld ook Bruno Mars. Maar voordat we Bruno Mars horen, hebben we voor jullie Rihanna met het nummer Only Girl.

Wildfire, Lonesome Malones. Ja, en ik heb altijd ik denk altijd heel erg in beelden. Dus als ik dan een muziekje hoor of iemand vertelt me een verhaal, dan zie ik dat helemaal voor me. En bij dit nummer, en ik vraag me af of jij dat dan ook beleeft. Nou, dan ben ik ergens terug, een beetje terug in de tijd, in zo'n houten café. En dan zit iedereen een beetje cowboyachtig en de vrouwen dan zo'n jurk aan. En dan zijn ze zo aan het dansen in een midden van dat cafeetje. Ja, dit gaat er helemaal nergens over. En dan ben ik ook op een plek waar ik nog nooit ben geweest. Het noemen ze ook wel een hele rijke fantasie. En ik vraag me af of ik de enige ben. Laat me even weten of jij ook zo'n rijke fantasie hebt. Je mag me een appje sturen, want de lijnen die staan natuurlijk weer open. 070-307-8899. En over een hele rijke fantasie gesproken. Hoe val jij in slaap? Ik moet eerlijk toegeven dat naarmate ik wat ouder word, ik merk van, oh ja, ik hoef niet meer zelf hele verhalen in mijn hoofd te verzinnen. Maar toen ik nog een klein meisje was, als kind zijnde kon ik heel, nog steeds eigenlijk, maar nu doe ik het anders. Als kind kon ik heel moeilijk in slaap vallen, want dan lag ik in bed en dacht ik, oh ja, nu gaan we slapen. Ja, nou, dan viel ik niet in slaap. Dan gebeurde er vrij weinig. Dus wat heb ik op een gegeven moment mezelf geleerd? Om op een gegeven moment je eigen verhaal te gaan creëren in je hoofd. Dus je gaat jezelf uitnodigen om te gaan dromen. Nou, dan ging ik een heel verhaal verzinnen in mijn hoofd. Wat ik dan leuk vond, wat ik spannend zou vinden. Nou, al die dingen zijn natuurlijk nooit uitgekomen. Maar zo viel ik dan uiteindelijk in slaap. Nou, ik vraag me af of ik hier de enigste in ben. Of dat mensen zeggen, ja, dit herken ik. En dat doe ik vandaag de dag nog steeds. Laat het dus vooral even weten. How deep is your love, Calvin Harris. Hier zo bij De Ochtendshow met Sanji op Den Haag FM 92.0.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 7:30 en dit zijn de Haagse Headlines van vandaag. De eerste NN-marathon Die Heek heeft zijn parcours bekendgemaakt. Op zondag 1 november starten en finishen de marathonlopers op het Malieveld. De route gaat via het Zuiderpark het Westland in, vervolgens via Kijkduin langs de kust naar Scheveningen en daarna weer terug naar het Malieveld. Volgens de organisatie telt het parcours weinig hoogtemeters en kan het daardoor een snelle marathon worden. Het is momenteel topdrukte bij de egelopvang. De opvang krijgt opvallend veel baby-egels en zwangere egels binnen en verwacht dat dit ook in september en oktober doorgaat. Wie de dieren een handje wil helpen, kan buiten een laag bakje water en eventueel kattenvoer neerzetten. Let op, zet geen melk neer, want daar kunnen egels juist ernstig ziek van worden. Van 16 tot en met 22 september trekt de Europese Mobiliteitsweek de Slim op Weg parade door verschillende Haagse wegen. Bezoekers kunnen er onder meer fietsen en deelvervoer uitproberen en hun fiets gratis laten controleren. De gemeente gaat tijdens de parade ook met bezoekers in gesprek over de veiligheid van vrouwen in het openbaar vervoer. En dan het weer. Vandaag opnieuw veel zon met slechts een klein beetje bewolking. De temperaturen die kunnen oplopen tot zo'n 27 graden. Het voelt wel wat drukkender dan gisteren. Maar kortom, de zomer heeft blijkbaar gehoord dat we haar vorige week al een klein beetje hadden afgeschreven. En die had iets van, ho eens even, ik laat zien dat ik er nog ben.

0: Back to Black. Amy Winehouse hier zo in de ochtendshow met Sanji. En gisteren is er een beetje heel erg tragisch nieuws naar buiten gekomen. En dat is dat de bekende Dolly Parton helaas is overleden. Nou, inmiddels is bekend dat ze is overleden na een kort ziekbed door kanker. Ze werd 80 jaar. En daarom vond ik het wel heel toepasselijk om vandaag in ieder geval een nummertje te draaien. Speciaal om Dolly natuurlijk vandaag te herdenken. En daarom heb ik haar vandaag geplaatst in
1: Sanji's Classic.
0: Ja, dus vandaag in Sanji's Classic heeft het wel een beetje een verdrietig randje. Want gisteren overleed dus de Dolly Parton. Ze is echt gewoon een legende op 80-jarige leeftijd. Het is een super bijzondere vrouw met echt een prachtige muzikale carrière. En met haar muziek wist ze ook echt wel verschillende generaties bij elkaar te brengen. Omdat bijvoorbeeld het nummer Jolene, als dat nummer aangaat, dan over het algemeen kent iedereen dat nummer. En jong of oud, iedereen kan dat meezingen. Onze gedachten en steun gaan sowieso ook uit naar haar familie en naasten. En iedereen die haar natuurlijk lief had. En ik heb zoiets van, dit kunnen we ook niet gewoon voorbij laten gaan, alsof dit gisteren dus niet is gebeurd. Daarom vind ik het gewoon belangrijk om inderdaad een nummertje te draaien van Dolly. En er is maar één nummertje die ik dan wil draaien. En dat is natuurlijk Jolene. Dit nummer kent iedereen. Dus ik wil sowieso zeggen aan iedereen thuis die nu misschien dit nieuws nu voor het eerst hoort. Nou, ik hoop dat ik jullie een hart onder de riem kan steken met dit nummer. Dit is Jolene van Dolly Parton.

Door het oog van de nacht van Flair Haagse muziek hier zo in de ochtendshow met Sanji. En het is alweer bijna 8 uur. Ja, de tijd die vliegt. En ik vind dat 's ochtends altijd de tijd sowieso snel gaat. Heb jij er ook last van? Want als je 's middags een uurtje meemaakt, dat gaat het toch net wat korter dan 's ochtends. Want 's ochtends de wekker gaat. Nou, dan ga je douchen, je gaat je aankleden, dan ga je misschien nog een hapje eten. En dan voor je het weet is het uur alweer voorbij. En eerlijk is eerlijk, datzelfde uur voelt in de middag als je thuis komt gewoon veel langer. Ja, 's ochtends ook, het maakt niet uit of ik nou 2 uur van tevoren opstaat, uur van tevoren, 1,5 uur van tevoren of 3 uur van tevoren. Er is altijd haast. En er is altijd tijd tekort. Want als je dan

denkt van, oh, ik ben vandaag een kwartiertje eerder opgestaan. Dus we hebben iets meer speling in de ochtend. We kunnen het net wat beter inplannen. Ja, nee hoor. Nee, dan hou je toch echt wel even jezelf voor de gek. En soms dan heb ik zoiets en ik vraag me af of jij dat dus ook hebt. Dan denk ik bij mezelf, oh joh, ik heb nog zoveel tijd. Ik kan rustig aan doen vandaag. Nou, en daar is dan niks van waar. En dan uiteindelijk ben ik alsnog aan het haasten. Ja, ik weet niet wat het is. Ik ben sowieso eigenlijk chronisch te laat. En hier bij de radio kan dat helaas niet. Nee hoor, niet helaas. Ik vind het natuurlijk hartstikke fijn dat ik op tijd begin met jullie. Maar dat is wel een dingetje. Eerst dacht ik bij mezelf, oh, 7 uur in de ochtend. Dan moet ik gewoon al helemaal live on air gaan en beginnen. Nou, dan moet ik natuurlijk nog iets eerder hier zijn, want je moet je show voorbereiden. Maar het blijkt dat ook, als chronisch te laatkomer, je op tijd kan zijn. De druk moet maar hoog genoeg zijn. Dus eigenlijk, wat ik hiermee vanuit mijn eigen ervaring heb kunnen concluderen, is dat wanneer jij dus echt de enige ben die ergens op tijd moet zijn, en je weet dat als jij er niet bent, dat het dan niet gaat, dan kom je op tijd. Nou, heb je ook een probleem met altijd op tijd komen? Ga dan gewoon bij de radio werken. Dat moet je wel.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Langs de Ypenburgse stationsweg hebben vannacht tientallen hooibalen in brand gestaan. Omdat er veel rook bij vrijkwam, werd de weg afgesloten. De brandende en smeulende hooibalen zijn uiteindelijk uit elkaar getrokken. Niemand raakte gewond. Of de brand is aangestoken of dat sprake is van broei in de hooibalen is nog niet duidelijk. Een jaar na de Malieveld-rellen op 20 september... wil actiegroep Extinction Rebellion de A12 in Den Haag blokkeren. Ook is er een betoging van extreem rechts gepland dat weekend. Volgens een woordvoerder van de gemeente komt er dat weekend veel samen. Want ADO Den Haag speelt een thuiswedstrijd. Bij de voorbereidingen en de bepaling van de benodigde inzet wordt rekening gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden, waaronder evenementen en andere activiteiten die op dezelfde dag plaatsvinden als deze wedstrijd, zegt de gemeente Den Haag erover. En de politieauto is gisteravond op de Erasmusweg in botsing gekomen met een scooterrijder. De bestuurder van de scooter, een maaltijdbezorger, raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk op de Erasmusweg precies kon gebeuren, wordt uitgezocht. Het weer nog, opnieuw veel zon, een klein beetje bewolking en temperaturen tot lokaal zo'n 27 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Goedemorgen en wat leuk dat je luistert naar de Ochtendshow met Sanji hier op de NAGFM. Het is 8:05. Het tweede uurtje is aangebroken. Ik zie dat de stad aan het ontwaken is. Den Haag is lekker aan het opstaan en maakt zich klaar voor weer een mooie nieuwe dag. Het is woensdag, dus het is alweer halverwege de werkweek. Laat ik het juist zeggen, nog niet halverwege de week. En het wordt vandaag ook lekker weer. Het kan zelfs tot 27 graden gaan oplopen vandaag. Maar houd er rekening mee, want gisteren stond er nog wel een beetje een briesje. Was het lekker een verkoelend windje erbij, maar vandaag kan het wel iets drukkender voelen. Dus houd er rekening mee dat je jezelf niet te warm aankleedt. Want nu in de ochtend is het misschien nog maar 16 graden, maar dat gaat dus echt wel eventjes veranderen. Ik heb weer lekkere muziek voor jou klaarstaan. Back to Friends van Samber, maar eerst hoor je Tattoo van Lorraine. Dit is de ochtendshow van Den Haag FM. Iedere maandag tot en met vrijdag van 7 tot 10.

0: Back to Friends, Somber. En daarvoor hoorde je Tattoo van Lorraine. Hier in de ochtendshow met Sanji op Den Haag FM. Ja, en volgende week begint dus echt wel weer officieel, hè, de echte werkweek. De vakantie is dan echt voorbij. Sommige mensen hebben nu al dat ze weer aan de slag gaan, dat de zomervakantie voorbij is. En in de zomervakantie zijn heel veel dingen zijn gesloten of gaan dicht. Bijvoorbeeld ook theaters, die zijn ook vaak in de zomervakantie gesloten. Maar bij het Veur Theater hebben ze afgelopen zomer heel hard gewerkt. Want ze zijn daar bezig geweest met een hele renovatie. Ombouwing van zaal backstage. En ik ben er heel erg benieuwd naar. En aan de telefoon heb ik niemand minder dan Oscar. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jullie zijn afgelopen zomer heel hard aan de slag gegaan.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja. We hebben een zaal eigenlijk achter de theaterzaal. En die noemen we zaal backstage. En die moest verbouwd worden.
0: Ja, en die hebben jullie dus eigenlijk volledig verbouwd. En wat hebben jullie eigenlijk met de ruimte gedaan? Wat moeten wij ons voorstellen?
1: Nou, die zaal die wordt gebruikt voor repetities van de toneelvereniging. Er zit een zangkoor in, jeugdtheaterschool zit erin. En achter ons theater gaat er gebouwd worden, daar komen woningen. Dat weten we al heel erg lang. En daar zijn we met de ontwikkelaar over in gesprek geweest. Want er wordt eigenlijk tegen het theater aangebouwd. Waardoor wij een aantal ramen en deuren moesten dicht. Toen hebben we gezegd, ja, dan moet er wel wat gaan gebeuren. Want het kan geen donkere gang gaan worden. Maar daar hebben ze heel erg in meegewerkt. En die ontwikkelaar die heeft eigenlijk bijna alles betaald. Anders hadden wij als klein theatertje dat ook nooit kunnen doen. Wij hebben er ook eigenlijk best wel wat moois uit kunnen halen. Door er echt een prachtige zaal nu van te maken. Het is groter geworden. Het ziet er een stuk chiquer uit. Dus we zijn er heel erg blij mee.
0: Ja, wat mooi. En ook inderdaad dat dus de bouw niet een probleem oplevert, maar eigenlijk een soort van winst, als ik het zo hoor.
1: Ja, dat klopt. Ja, je kan natuurlijk met je hak in het zand van dat wil ik niet. Maar wij weten het ook al, ik geloof bijna 20 jaar, dat dit een keer aan zou te komen. Want het hele oude centrum van Leidschendam, daar is de afgelopen 20 jaar zoveel gebouwd. Dus dat wisten we wel. En laten we dan samen eruit komen hoe we er de winst uit kunnen halen, inderdaad.
0: Ja, en morgen wordt het officieel geopend.
1: Vrijdag,
0: ja. Dus, en dan komt volgens mij ook een wethouder komt er dan langs. En wat verwachten jullie een beetje van hoe die dag eruit gaat zien?
1: Nou, ik denk dat het best wel heel erg druk kan worden. Wij hebben de afgelopen weken ook via social media met wat kleine video's de mensen op de hoogte gehouden van de verbouwing. Nou, als ik door Voorburg of Leidschendam of omgeving loop en ik kom bekenden tegen, dan zeggen ze allemaal, oh, wat leuk die zaal. Dus iedereen die heeft het wel een beetje gezien. En dus dat kan best wel heel erg druk worden.
0: Ja, en ik denk dat dat natuurlijk ook heel belangrijk is. Want vooral als klein theater ben je natuurlijk financieel is het ook best wel lastig om staande te blijven. Merken jullie zelf dat het ook lastig is in deze periode?
1: Ja, klopt. Kijk, we hebben een hele kleine subsidie voor de huisvesting. Voor de rest moet het echt, moeten we het zelf doen. En moet het, de voorstellingen die moeten zichzelf bekostigen. Of we moeten het dus uit andere dingen halen. Nou, daarvoor is juist de verhuur belangrijk. Zakelijke dingen zoals vergaderingen, workshops, maar ook feesten en partijen. Want door die verhuur kan het culturele gedeelte eigenlijk blijven bestaan.
0: Ja, dus eigenlijk door de verhuur dan zijn er culturele activiteiten. Dus eigenlijk zonder verhuur geen culturele activiteit, als ik het goed begrijp.
1: Klopt. Er zijn toch wel een aantal genres zoals de jeugdvoorstellingen of klassieke voorstellingen die anders echt niet zouden kunnen.
0: Nou, ik heb echt volle vertrouwen helemaal erin. Het klinkt superleuk. Kunnen mensen dus erbij zijn nog bij de opening? Of moet ze zich ergens aanmelden of kunnen ze gewoon naar binnen wandelen?
1: Nou, tussen aanstaande vrijdag tussen 3:30 en 8:00 mogen ze gewoon naar binnen komen wandelen. En willen ze echt het officiële openingsmoment meemaken, dat is rond 4:30.
0: Oké, nou, helemaal te gek. Dus ik zou zeggen, wees lekker erbij. En natuurlijk ook nog gefeliciteerd met jullie mooie vernieuwde zaal.
1: Dankjewel, heel blij mee.
0: Yes, hey, dankjewel Oscar van het Veur Theater.
1: Graag gedaan.

0: Love Again, Johanna Lindsay. Haagse muziek. En dit is pas een 17-jarige dame. En ik vind dat gewoon super knap als je op deze leeftijd dit al weet neer te zetten.
1: De ochtendshow van Den Haag FM met Senshi.
0: Een gloednieuwe paddenstoelenkwekerij. Wat ooit begon als een idee, is met behulp van investeerders uitgegroeid tot een echte lokale onderneming. Ja, en paddenstoelen kweken. Hoe kom je erbij? Hoe bedenk je het? En ik ga dat echt allemaal vragen aan Ludo. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sansi.
0: Ja, goedemorgen. Ja, een paddenstoelenkwekerij, dat hoor je niet snel.
2: Nee. En daarom doen we dat.
0: Ja, want hoe ben je op het idee gekomen? Ik kan me voorstellen, je wordt niet op een dag wakker en je denkt, ja, paddenstoelen, dat wordt het.
2: Ja.
0: Of ging het wel
2: goeie
0: zo?
2: Goeie vraag.
0: Ja.
2: Hoe kom je er vanaf, denk ik eerder?
0: Ja.
2: Nee, het is eigenlijk begonnen uit een duurzaamheidsoogpunt. Omdat we de stadse stedelijke reststromen gebruiken als de bron voor het substraat voor de paddenstoelen. We hebben miljoenen kilo's koffiedik in Nederland op jaarbasis. En dat verdwijnt allemaal in de reguliere afvalverbranderij. En wij kunnen daar paddenstoelen op kweken.
0: Ja, dat wist ik dus helemaal niet. En als ik dit hoor, dan denk ik, hè, koffiedik? Dus nadat je dan koffie hebt gedronken, dan heb je een beetje dat drapvorming.
2: Prut, ja.
0: Prut. En daar komen de paddenstoelen uit.
2: Nou, niet op die manier, maar het is wel de basis voor het substraat waar de paddenstoelen op groeien.
0: En dan de paddenstoelen die eruit komen, dat zijn ook echt paddenstoelen die je daadwerkelijk kan gebruiken in gerechten?
2: Eetbare paddenstoelen. Niet alle paddenstoelen groeien erop, maar een aantal, volgens mij 6 even uit mijn hoofd, groeien goed op het koffiedik substraat.
0: Ja, echt bizar, joh. Echt, er gaat weer een hele wereld voor me open als ik dit hoor.
2: Ja.
0: Ben je zelf dan ook een grote paddenstoelenfan? Dat je denkt van, oh lekker, ik lust wel een...
2: Nu wel, steeds meer. daarvoor wist ik zelf ook niet zo heel veel van. Maar er zijn nu oesterswam paddenstoelen die eigenlijk al vrij bekend zijn. Er zijn ook meerdere paddenstoelen die niet zo bekend zijn. En in Rijswijk gaan wij de Lion's Mane, oftewel de pruikswam, gaan wij laten groeien op het substraat van ons.
0: Ja, ik vind het echt super bijzonder ook dat dat allemaal mogelijk is. Wat ik me ook natuurlijk afvraag is, nou, je bent hier dus ooit mee begonnen. Natuurlijk vanuit de duurzaamheid. Hoe belangrijk denk je dat het is dat er zulke initiatieven überhaupt zijn?
2: Laat ik hem anders zeggen. Hoe belachelijk is het dat we miljoenen kilo's organische reststromen in rook laten opgaan? We kunnen daar een betere besteding aan geven, beter benutten. Het circulaire tijd is gewoon voor de toekomst wel cruciaal om daarmee aan de slag te gaan.
0: Ja, want weet jij misschien nog meer dingen waarvan je denkt van, ja, dit gooien we ook weg, maar eigenlijk kunnen we daar misschien, weet ik veel, tomaten op planten of zo?
2: Ja, er zijn voldoende voorbeelden, denk ik. Als het een organische bron heeft, dan kan er waarschijnlijk wel een keer een paddenstoel of een zwam op groeien.
0: Ja, super leuk. Ja, je zegt een zwam opgroeien, want gezwam, zo heet het.
2: Ja, gezwam.
0: Ja.
2: We kunnen lekker zwammen, maar gezwam is een catchy naam, vond ik.
0: En is er nou ook dat je dan zelf heel veel tijd kwijt bent aan het proces? Want ja, een koffiedik, het wordt weggegooid. Maar uiteindelijk, ja, hoe kom je dan aan al dat koffiedik? Want ik kan me voorstellen dat als je thuis koffie hebt gedronken, dat je dan niet die prut gaat verzamelen. Of is het wel een beetje zo'n idee?
2: Niet op die manier, maar de grotere adressen die wij langsgaan in Den Haag, die rijden wij twee wekelijks rijden we langs. En dan halen wij, denk ik, nu gemiddeld 300-400 kilo koffiedik op bij bedrijven waar wij langskomen.
0: En dat is eigenlijk alleen maar hier lokaal een beetje Den Haag en omstreken?
2: Ja, we gaan niet voor koffiedik naar Amsterdam.
0: En is het dan ook zo dat dan uiteindelijk straks als dan al dat gezwam, al die paddenstoelen zijn gegroeid, dat het dan ook vooral hier lokaal weer wordt verkocht?
2: Ja, we maken dus paddenstoelen is leuk, die verkopen we vers. Maar we maken ook van paddenstoelen maken we snacks, saizenbroodjes, bitterballen, kroketten, ravioli en dumplings. Nu op dit moment. En daar zitten allemaal paddenstoelen in verwerkt. En die proberen we ook lokaal te verkopen.
0: Ik ben helemaal in shock. Ze zijn de broodjes van paddenstoelen. Daar is mijn hoofd blijven hangen. Ja. Wat?
2: Dat snap ik.
0: Ja, want wat is dan de paddenstoel? Is dan dat je dan kunstmatig vlees in doet? Of zit het dan in het broodje verwerkt?
2: paddenstoelen hebben wel een vlezige structuur. Die wij produceren zijn eetbaar. En ook lekker.
0: Ja. Ja, dus als vegetariër kan ik ook zo'n zijste broodje eten dan.
2: Ik ga jou een keertje laten proeven. Dan kan je kiezen tussen een dumpling bijvoorbeeld of een zijste broodje.
0: Nou, ik ben helemaal benieuwd. Hartstikke lekker. Morgen is voor jou de officiële opening.
2: Ja. Klopt.
0: Ja, hoe gaat dat eruit zien?
2: Wij hebben vorig jaar een crowdfunding gedaan. En daar hebben we van private investeerders een mooi bedrag opgehaald. En als dank daarvoor kunnen ze een kijkje komen nemen in de kwekerij. Met overige geïnteresseerden of klanten eigenlijk. Die wij, waar we koffiedik op halen of waar we de bitterballen verkopen. Dus dat is een beetje een actie van ons terug om te laten zien wat we doen met hun geïnvesteerde geld.
0: En ben je ook nog op zoek naar koffiedik? Als er nu bijvoorbeeld een bedrijf luistert die denkt of ik kan koffiedik komen brengen, is dat er ook nog welkom?
2: Dat is een goede vraag. Dat is ook de meest voorkomende vraag. Koffiedik, we hebben in Den Haag omgerekend 7 miljoen kilo koffiedik op jaarbasis. Dus daar is genoeg van. We kunnen altijd klanten gebruiken. Maar wat we meer nodig hebben is, want we zijn paddenstoelenkwekers. En die paddenstoelen willen verkopen. He, dus de paddenstoelen, die kan je ook uit China importeren of uit Polen. Maar het groeit hier om de hoek. Dus de verse paddenstoelen, daar willen we afzet voor zoeken. Maar ook onze producten. Wat ik net zei, de kroketten, bitterballen en de dumplings. Dat is eigenlijk ook cruciaal voor ons verdienmodel om ook afzet te krijgen. Koffiedik leuk, maar dat is niet ons doel. Maar nee, wel de basis.
0: Maar uiteindelijk inderdaad dan het product wat eruit komt, om dat dan weer verder te kunnen verkopen. Kunnen mensen bijvoorbeeld, als ze geïnteresseerd zijn, dat zelf dan daar op locatie echt komen halen? Of via een website?
2: Via onze website, gezwam.nl. Wij gaan later ook lokaal op onze kwekerij wel een verkooppunt inrichten. Maar in principe halen we het koffiedik op met onze elektrische bus. En we leveren ook de producten met diezelfde elektrische bus op de adressen die bij ons bestellen.
0: Nou, geweldig. Dus je wordt helemaal duurzaam. Een elektrische bus. Vanuit koffiedik worden er paddenstoelen gemaakt die hier in de omgeving weer verkocht kunnen worden. Nou, ben je nou geïnteresseerd? Neem dan vooral even een kijkje. En wat is de website waar we dan even kunnen kijken?
2: www.gezwam.nl.
0: Nou, zo simpel kan het zijn. Dankjewel, Nudo. En natuurlijk ook heel veel plezier. En gefeliciteerd met morgen met de officiële opening. Ik hoop dat je van gaat genieten.
2: Top, ga ik zeker doen. Dankjewel.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 9:05 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De eerste NN-marathon Die Heek heeft zijn parcours bekendgemaakt. Op zondag 1 november starten en finishen de marathonlopers op het Malieveld. De route gaat via het Zuiderpark het Westland in. Vervolgens via Kijkduin langs de kust naar Scheveningen. En daarna weer terug naar het Malieveld. Volgens de organisatie telt het parcours weinig hoogtemeters en kan het daardoor een snelle marathon worden. Het is momenteel topdrukte bij de egelopvang. De opvang krijgt opvallend veel baby-egels en zwangere egels binnen en verwacht dat dit ook in september en oktober doorgaat. Wie de dieren een handje wil helpen, kan buiten een laag bakje water en eventueel kattenvoer neerzetten. Maar geen melk. Daar kunnen egels juist ernstig ziek van worden. Van 16 tot en met 22 september trekt tijdens de Europese Mobiliteitsweek de Slim op Weg parade door verschillende Haagse wijken. Bezoekers kunnen onder meer fietsen en deelvervoer uitproberen en hun fiets gratis laten controleren. De gemeente gaat tijdens de parade ook met bezoekers in gesprek over de veiligheid van vrouwen in het openbaar vervoer. En dan het weer. Vandaag opnieuw veel zon met slechts een beetje bewolking en temperaturen die kunnen oplopen tot zo'n 27 graden. Het voelt wel wat drukkender aan. Ja, kortom, de zomer heeft blijkbaar gehoord dat we haar vorige week al een beetje hadden afgeschreven met al die regen. Dus die heeft zoiets van, ik kom verhaal halen en ik laat de zonnestralen weer zien.
0: Het nieuws uit Den Haag

0: Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.
1: You'll be the saddest part of me. A part of me that will never be.

0: Het is 9:10 geweest en dat betekent dat het tijd is voor de...
1: Plaat van de week.
0: En deze week is een plaat genomineerd wat eigenlijk helemaal te maken heeft met waar we momenteel zijn. En dat is dus echt wel het einde van de zomervakantie. Ja, die vroege wekker, die mag weer aan. Broodtrommeltjes, die mogen weer gemaakt worden de avond van tevoren. Uitslapen, ja, misschien in het weekend, maar eigenlijk vooral heel veel werk, werk, werk. En daarom dacht ik, er is maar één track die ons kan vertellen wat ons te wachten staat. En dat is Work van Rihanna featuring Drake.

0: Iedere laatste woensdag van de maand komt hier bij mij in de studio het H3C. En dan gaan we even babbelen over wat allemaal aankomt, wat allemaal gaat gebeuren. En bij mij in de studio is natuurlijk Peter, a.k.a. Mista Sweet. En je hebt vandaag ook iemand meegenomen. Je bent niet alleen.
1: Nee. Vorige keer hadden we het er al over. Maar deze keer hebben we hem te pakken gekregen. Dus ja, CKEB is gewoon in de building.
0: Ja, geweldig. Want inderdaad, de luisteraar denkt misschien... waar hebben we het over? Maar vorige keer heb je mij een track laten horen... van iemand die zo nog super jong is. En ik was al helemaal verkocht in het Engels. En nu ben je hier gewoon in levende lijven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
2: Het gaat goed met mij.
0: Ja, mooi zo. Ja, je ziet er ook helemaal uit of het helemaal goed met je gaat. Nou, en je bent vandaag dus meegekomen met Peter van het H3C. Want nou, het H3C, dat is het Haagse Hip-Hop Centrum. Nou, voordat ik Peter meer ga vragen over het H3C... wat is het Haagse Hip-Hop Centrum voor jou?
2: Voor mij is het een plek die wel echt... tegenwoordig maakt het ook deels wie ik ben. Omdat ik denk dat als ik niet begon met rappen... was ik echt wel een beetje anders geweest, want... het was gewoon mijn perfecte uitlaatklep.
0: Dus eigenlijk was het voor jou een hele goede uitlaatklep. En stel je voor dat je het rappen niet had. Je zegt, dan zou je anders zijn geweest. Ja. Hoe zou je dan anders zijn geweest, denk je?
2: Nou ja, het is ook ik heb ADHD. En soms weet ik niet wat te doen met mijn emoties. En daarom gebruik ik rappen daarvoor. Dan zou ik alles wat ik voel, zou ik het gewoon opschrijven en zou ik het rappen. Maar later werd dat toch net wat meer.
0: Ja, en dan worden ze eigenlijk met al je gevoel, alles wat je eruit schrijft, worden dan bijvoorbeeld begeleid bij het H3C. Als ik het goed begrijp.
2: Ja. Klopt.
0: Ja, want hoe is het nou voor jou als je dit dan hoort dat het echt best wel heel erg belangrijk is voor hem?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd tof om te horen. En ja, ik zie CKEB wel eens als ik op dinsdagavond in de studio ben. En dan ja, is hij gewoon lekker in de studio aan het stuiteren, zeg maar. Maar ondertussen worden er wel nummers gemaakt. En die Chess Ron Arjan, die begeleidt hem ook daarin. En ja, daar is toen eigenlijk ook een beetje dat nummer uit ontstaan. Van hij is gewoon heel veel aan het schrijven, opnemen. En ja, ik denk dat het heel goed is. En heel tof om te horen dat hij wel een soort van thuis is bij ons.
0: Ja, want voor de mensen thuis, hè, hoe oud ben jij?
2: Ik ben gisteren 13 geworden.
1: Nee joh,
0: gefeliciteerd!
1: Gefeliciteerd, man.
0: Dan had ik eigenlijk een verjaardagsgeluidje klaar moeten hebben staan. Maar die heb ik nu niet. Maar bij deze nog feestje met je verjaardag. Wat heb je gedaan met je verjaardag?
2: Op mijn verjaardag zelf? Ik heb gewoon een normale dag gevierd. We hebben wat slingers opgehangen. Ik heb iets lekkers gegeten. En ik ben naar de film gegaan als dat nog interessant is.
0: Ja, tuurlijk. Welke film heb je gezien?
2: Spider-Man Brand New Day, best goed.
0: Ja, hè? Ja, ik vond hem ook een hele goede film. Ja, en je maakt dus nummers in het Engels. Zijn al je nummers die je schrijft in het Engels?
2: Ik heb volgens mij één keer iets in het Nederlands geschreven, maar dat werkte niet helemaal voor mij. Dus ja, alles is eigenlijk in het Engels.
0: Ja, want wat mij vorige keer opviel, want ik heb al een nummer van jou natuurlijk gehoord, Hype the Crowd, is dat jouw Engels heel erg goed is. Hoe komt dat?
2: Engels is mijn eerste taal.
0: Ah.
2: Mijn moeder, die spreekt ook Engels met mij. En mijn vader die spreekt ook redelijk goed Engels.
0: Ja, dat is het. Want ik zat dus, meestal als ik dus hoor van een Nederlandse artiest die maakt Engelse muziek, dan ga ik altijd kijken van, hoor ik het ergens terug? Maar ik kon het niet vinden. Ik hoorde helemaal geen Nederlands accent erin.

0: dat zou kunnen kloppen, ja.
1: Ja. Ja, super tof. Ik wil zo meteen natuurlijk nog veel meer weten ook over het H3C. Maar ik wil ook nog eerst jouw nummertje luisteren. We gaan zo meteen luisteren naar Hype the Crowd. En wat ik hier eigenlijk altijd doe als er een artiest zelf hier in de studio is, dan zeg ik, joh, kondig maar lekker je eigen nummer helemaal aan zoals hoe jij het wil. En als jij hem hebt aangekondigd, dan zet ik hem aan. Vind je dat een goede deal?
0: Oké. Okay. Ik ben niet heel goed in deze soort dingen. Maar ik kan het altijd proberen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, kondig jezelf maar aan dan.
0: Hoe precies?
1: Zo. Nou, dan kan je bijvoorbeeld zeggen van, ja, ik ben en dit is mijn nummer.
0: Oké.
1: Okay. ik heb volle vertrouwen in jou.
0: Oké. Okay. Ja.
2: Doe maar.
0: Ik ben CKEB en dit is mijn eerste nummer, Hype the Crowd.

0: Hey, ik ben helemaal gehyped, man.
1: Ja, het is echt hype trekken.
0: Ja, heerlijk. Ik kan me ook goed voorstellen dat degene die nu thuis aan het luisteren is ook helemaal gehyped is. En dat ze misschien wel willen weten, waar kunnen ze jouw muziek vinden?
2: Ik sta op Spotify. Daar heb ik nog maar 1 ding uitgebracht. Maar ik ben van plan om binnenkort nog iets uit te brengen.
0: En het wordt weer zo'n lekkere track als dit?
2: Ja, het geeft niet helemaal dezelfde vibe af. Maar ik vind hem alsnog even hard persoonlijk.
0: Nou, ik ben al helemaal benieuwd. Dus je kan gewoon Spotify kan je jou terugvinden. Nou, ik vind het helemaal te gek. Pas sinds gisteren 13 jaar. Ga zo door. Dit belooft wel wat. Nou, voor jou natuurlijk, Peter. Als je dit dan zo hoort en ziet. Ja, ik kan me goed voorstellen dat je dan zoiets hebt van wauw, dit gebeurt natuurlijk allemaal ook vanuit het H3C. Volgende week is de zomervakantie voorbij. En dan gaat volgens mij voor jullie ook weer echt gewoon de deuren echt wagenwijd open voor het nieuwe seizoen.
1: Zeker, ja, ja. Dan gaan we weer beginnen met alle lessen en trainingen en alles. En in de zomer hebben we ook wel wat dingen gedaan. Er zijn er wel wat mensen naar de studio in geweest en komen trainen op een soort van eigen houtje. Maar volgende week zijn we gewoon weer echt open, zeg maar. En dan gaan we weer van start met alles.
0: En zijn er nog dingen op de agenda waarvan je denkt van ja, dit is echt gewoon een highlight van de komende tijd?
1: We hebben, even kijken, dus nog net voordat we open gaan. We hebben komende vrijdag in Capelle aan de IJssel. We hebben een soort uitwisseling gedaan en daar hebben we dan een showcase. Zaterdag heb ik de luistersessie van mijn album met Ghana en Nederland. Dus als mensen geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze jou een berichtje sturen. Het is in principe gewoon besloten. Maar dan gaan we dus ook live met de artiesten uit Ghana. Gewoon live verbinding. En dan gaan ze elkaar zien. En dan hebben we volgende week vrijdag. Hebben we, even kijken, in H3C, demo panel. Dus dan komen er een paar professionals. En die gaan demo's luisteren en dan ook showcase. En dat is ook weer onderdeel van dat Capelle Den Haag verhaal, zeg maar. Ja, en voor de rest, de wat langere termijn, dan hebben we nog wel wat dingen. Maar ik denk voor deze editie is dit even wat het is.
0: Nou, superleuk. Ben jij zelf ook geïnteresseerd in hiphop? Of wil je meer weten? Wandel gewoon gerust keren naar binnen bij het H3C. Want voor mijn gevoel staat de deur daar altijd open.
1: Ja, niet letterlijk. Maar tijdens openingstijden dan ben je gewoon welkom. En als je informatie wil, mail of bel of whatever. En komt het goed. We proberen gewoon iedereen zo ver mogelijk verder te helpen, zeg maar.
0: Nou, super. Dankjewel, Peter. En ook het aankomende seizoen natuurlijk weer heel veel plezier met alles wat in het H3C voorbij gaat komen.
3: Dankjewel. Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
4: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
13: Ik ben Reinoud Roemer. Met de aanhoudende droogte en warmte van de afgelopen weken is ook de aandacht voor de drinkwatervoorraad toegenomen. De voorziening van schoon drinkwater staat niet alleen door de droogte onder druk, ook door vervuiling en de toenemende vraag naar water, vertelt Nicole van Veldhoven van waterleidingbedrijf Dunea. Een nieuwe deurhanger kan uitkomst bieden, denkt ze.
14: Deze actie is eigenlijk als reminder. Dus als je deze aan de deur hangt van de badkamer, dan herinner je jezelf eraan dat douchen eigenlijk maar 5 minuten hoeft te kosten. En op het moment dat je daar nou moeite mee hebt, dan zouden eventueel ook huisgenoten je daaraan kunnen helpen herinneren. Dat je eigenlijk prima schoon en fris kan worden in 5 minuten.
13: Waterleidingbedrijf Dunea dus, die vraagt ons bewust om te gaan met drinkwater en vooral door wat korter te douchen. Politieauto is gisteravond op de Erasmusweg in botsing gekomen met een scooterrijder. De bestuurder van de scooter, een maaltijdbezorger, raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk op de Erasmusweg precies kon gebeuren is nog onduidelijk. En een jaar na de Malieveldrellen op 20 september... wil actiegroep Extinction Rebellion de Utrechtse baan in Den Haag weer gaan blokkeren. Ook staat dan een betoging van extreem rechts op het programma. Volgens een woordvoerder van de gemeente komt er ook voor de politie inzet erg veel samen dat weekend, want ADO Den Haag speelt dan een thuiswedstrijd. Het weer nog. Opnieuw veel zon, klein beetje bewolking en temperaturen tot plaatselijk zo'n 27 graden. Morgen wordt het nog iets warmer en lokaal broeierig. De dag eindigt morgen met 's avonds knallende onweersbuien en kans op hagel. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
5: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Het is 9:07. Het laatste uurtje van de ochtendshow is aangebroken. En in dit laatste uurtje heb ik voor jullie zometeen de Sound Babies. Dat is een band. Ze zijn nog op zoek naar een drummer. Dus hou jij van een beetje pop-rock? Dan moet je zeker blijven luisteren. Want wellicht is deze band dan echt wat voor jou. En het is natuurlijk woensdag. Nou, normaal als het normale leven, hè, tussen aanhalingstekens weer is begonnen, dat iedereen naar school gaat, is de woensdagmiddag vaak een middag waarop er heel veel activiteiten zijn, omdat kinderen dan net wat eerder vrij zijn van school. Nou, dit is dus het laatste weekje dat de kinderen vrij zijn van bijvoorbeeld de basisschool. Want volgende week gaat het echt wel weer starten. Voor nieuwe studenten, bijvoorbeeld de nieuwe student van de Haagse Hogeschool, is deze week de introductieweek en beginnen deze week dus al echt weer met het normale programma. Nou, wat het ook is, of het nou de laatste paar dagen van jouw vakantie zijn of dat je weer hard aan de bak moet, ik wens jou in ieder geval heel erg veel succes met hoe jouw dag er ook uit mag zien. Het begint natuurlijk goed met lekkere muziek. We hebben zometeen Martin Garrix featuring Ed Sheeran. Maar eerst No Doubt met It's My Life.

0: Haagse Spotlight.
1: Want deze week zetten we in de Haagse Spotlight een bandje. En dit bandje is eigenlijk pas aan het begin van een avontuur. De Sound Babies is een nieuwe Haagse band. En ze hebben hun eerste eigen nummer opgenomen, Rhythm of Love. Nou, en deze track die gaan we dus deze hele week hier zo in de ochtendshow met Sanji draaien. Maar allereerst heb ik ze hier zo bij mij in de studio. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, jullie zijn echt nog in de kinderschoenen eigenlijk van jullie bandje.
3: Ja.
1: Nou, allereerst gefeliciteerd met het ontstaan van dit bandje. Ook.
3: Dankjewel.
1: Ja, want hoe is het ooit begonnen?
2: Ja.
3: We zijn altijd een bandje geweest in oefenruimte opnemen. Kwam niet de inbox uit. En toen, zijn we gaan zoeken naar bandleden. En toen hebben we een bassist waar we al eerder mee hadden gewerkt. En we hadden sound, we hadden Rhythm of Love. Die wouden we dus uit gaan brengen. Kijken hoe het is. We gaan een studio, we gaan de hele
1: reuten met teut, alles doen. Ja.
3: Traject gaan we af tot aan de studio, in de Lepelstraat en YouTube, Spotify, radio.
1: Nou, zo, zo kan het gaan inderdaad. Ja. Zo kan het balletje rollen. Hadden jullie de droom al langer om echt ook een echt bandje op te richten?
4: Het is best wel lastig, vind ik zelf, dan om het juiste bandje bij elkaar te vinden. Omdat je te maken hebt met verschillende mensen. En dat moet net klikken, zowel muzikaal als gewone klik. En op een gegeven moment hadden we dit liedje dan, Rhythm of Love. En we hadden echt zoiets van, ja, we vonden het zelf een te gek, vrolijk liedje. En we hadden zoiets van, ja, het is echt iets voor op de radio. Dus toen dachten we van, ja, we moeten het eigenlijk echt opnemen. Dus zo is het gegaan.
1: Ja.
4: En we dachten van, ja, dan we hebben nu de juiste bassist erbij. En dan zijn we nu dus op zoek naar een nieuwe drummer. En dan weet je van dat je echt een bandje wil.
1: Ja, dus er staat eigenlijk nog een plek open. Want ja, jullie gaan ook nog volgens mij audities organiseren.
3: 30 augustus.
4: Klopt.
3: Gaan we één drummer komt er dan. En we hopen dat het een woord dan, en dat hij bij ons past. En dan doorpakken, nieuwe liedjes schrijven.
1: Ja, want als jullie jezelf in een genre zouden moeten plaatsen, wat zou dat dan zijn?
4: Poprock.
3: Ja, poprock. Ja, ethisch, ja, en de ethisch view willen we erin hebben. Dus we, zeker in Rhythm of Love hadden we echt zo van, ja, die moet een beetje ethisch klinken. En gitaarsolootje, die hadden we niet. Die gitaarsolo erin en kijk wat hij doet.
1: Nou. Ja, dus jullie zitten daarin wel lekker op één lijn. Dus ik kan me ook voorstellen dat als je een drummer zoekt, dat diegene ook moet denken van, ja, dit past ook natuurlijk wel bij wat ik graag zou willen doen.
4: Het is wel echt poprock, maar we zijn wel een beetje, tenminste ikzelf dan, een beetje aan het zoeken, een beetje experimenteren. De ene keer zijn het ballads, de andere keer uptempo nummers. Rhythm of Love heeft dan een beetje jaren 80 vibe. Maar het zou zomaar kunnen dat het een beetje jaren 90 wordt, of juist half elektronisch.
1: Je laat het lekker helemaal op jullie afkomen.
4: Ja, precies. Ja. Beetje, het is echt in het begin, dus dan ben je ook nog een beetje aan het experimenteren. En juist dat is ook heel erg leuk.
1: Ja, en ik denk ook belangrijk om uiteindelijk helemaal te voelen van, oké, wat is nou echt ons sound?
4: Ja, precies.
1: Ja, en ondanks dat jullie dus aan het begin staan, dat jullie eigenlijk in de kinderschoenen staan van jullie band, zijn jullie wel al niet onopgemerkt gebleven. Want jullie zitten hier bij mij in de studio, maar jullie zijn ook bijvoorbeeld bij de WOS geweest. Ja, hoe pak je dat dan aan? Hoe doe je dat?
3: Nou, het begint bij YouTube. Dan heb je nog meer streaming vorm en de radio. Maar wij hadden echt, nou, er zijn wel zo'n leuke WOS. Stage hebben we dat als eerste gedaan. Nou, en dat heb je heel goed aan en afgekondigd. En nou hier.
4: Ja. Gewoon opsturen. En we hadden het helemaal niet verwacht.
1: Nee.
4: Dus, maar we krijgen er hele leuke reacties op.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja. En dat is ook echt iets wat ik wil meegeven graag. Want soms dan maken mensen muziek of dan zijn ze heel lang bezig en denken ze, hè, waarom komen we nou nergens op de radio? Maar het is ook heel erg inderdaad zelf lekker outreachend zijn en zelf durven te mailen, durven te bellen en laten weten dat je er bent. Dus dat doen jullie al heel erg goed.
4: Ja, dankjewel.
1: Ja. Ja, jullie hebben dus eigenlijk jullie droom werkelijkheid gemaakt. Dus jullie zijn een band begonnen. Als jullie nu verder gaan dromen, hoe ziet dan de band er over, laat zeggen, 2 jaar uit? Wat is jullie ultieme droom waar jullie over 2 jaar staan?
4: Oeh. Nou, in ieder geval vaste club mensen. Dus in ieder geval een goede drummer erbij. Dus mochten mensen nog interesse hebben, dan kunnen ze mailen naar thesoundbabies@gmail.com als je auditie wil doen. En over 2 jaar, ja, veel nummers gemaakt in ieder geval. En opgenomen, goed opgenomen. En het liefst videoclipjes erbij. Dus ik vind het zelf heel erg leuk om creatief daarmee bezig te zijn. Maar dat staat ook in de kinderschoenen.
3: Dus, en live spelen als het hier en daar.
4: Ja. Ervaring op doen.
1: Ja, Den Haag heeft natuurlijk superveel plekken waar je kan spelen. Want staat er al iets op de planning waar jullie binnenkort live mogen spelen?
3: Nou, zover zijn we nog niet. Eerst, zij schrijft alle liedjes zelf. Zij schrijft de songs en dat doet ze best snel. En dan krijgen wij de liedjes binnen en dan mogen wij erin gaan kleuren. Lekker veel gitaar erin, de bas die doet zijn, dat is niet de minste, Harry Smets. En als de drummer, als we een goede drummer hebben en we blijven lekker bij elkaar, dan kunnen
4: we. En het voelt goed, dan kan je gaan optreden inderdaad. Ja, maar we zijn wel gevraagd een keer voor het Spotlight Festival.
1: Ja, dat is binnenkort.
4: Ja, en voor WOS Radio dus.
1: Ja.
4: Maar ja, we hebben nu geen drummer en we hebben één liedje. Dus ja, je moet toch een repertoire hebben.
1: Ja, dus daar gaan jullie nu aan werken. Nou, dat jullie nu al zijn gevraagd, dat is natuurlijk hartstikke goed. Ik ben benieuwd naar wat er dan allemaal nog meer gaat komen. We gaan zo meteen ook luisteren naar Rhythm of Love. Wat kunnen mensen van dit nummer verwachten?
4: Een lekker uptempo nummer over de liefde waar je vrolijk van wordt.
1: Nou, ik heb heel erg veel zin om naar dit nummer te luisteren. En natuurlijk ook heel veel succes met jullie zoektocht. Dus ben jij een drummer? En heb je zoiets van, ik zoek nog een band waarbij ik me wil aansluiten? Stuur dan een mailtje naar thesoundbabies@gmail.com. Dit is Rhythm of Love.

0: Deze nacht is voorbij.
1: Deze nacht is van mij Imbols Haagse muziek hier zo in de ochtendshow met Sanji.
2: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 9:55 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De eerste NN-marathon die Heek heeft zijn parcours bekendgemaakt. Op zondag 1 november starten en finishen de marathonlopers op het Malieveld. De route gaat via het Zuiderpark het Westland in, vervolgens via Kijkduin langs de kust naar Scheveningen en daarna weer terug naar het Malieveld. Volgens de organisatie telt het parcours weinig hoogtemeters en kan het daardoor een snelle marathon worden. Het is momenteel topdrukte bij de egelopvang. De opvang krijgt opvallend veel baby-egels en zwangere egels binnen en verwachten dat dit ook in september en oktober doorgaat. Wie de dieren een handje wil helpen, kan buiten een laag bakje water en eventueel kattenvoer neerzetten. Let op, zet geen melk neer, want daar kunnen egels juist ernstig ziek van worden. Van 16 tot en met 22 september trekt tijdens de Europese Mobiliteitsweek de Slim op Weg parade door verschillende Haagse wijken. Bezoekers kunnen er onder meer fietsen en deelvervoer uitproberen en hun fiets gratis laten controleren. De gemeente gaat tijdens de parade ook met bezoekers in gesprek over de veiligheid van vrouwen in het openbaar vervoer. En dan het weer. Vandaag opnieuw veel zon met slechts een beetje bewolking en temperaturen die kunnen oplopen tot zo'n 27 graden. Het voelt wel wat drukkender aan. Ja, kortom, de zomer heeft blijkbaar gehoord dat we haar vorige week al een klein beetje hadden afgeschreven en komt nog even verhaal halen.
2: Het nieuws uit Den Haag

Take a chance, Sarah. En daarvoor hoorde je Drop Dead van Olivia Rodrigo hier in de ochtendshow met Sanji op Den Haag FM. En wat verdrietiger nieuws, want gisteren is Dolly Parton na een kort ziekbed door kanker overleden. Ze werd 80 jaar oud. Het is een hele bijzondere vrouw, hele interessante vrouw. Ze heeft een hele mooie muzikale carrière gehad. En ik wil natuurlijk ook vanuit heel Den Haag FM willen wij ons steun ook betuigen. Eerder vandaag had ik ook bijvoorbeeld de Classic of the Day aan Dolly gewijd door het nummer Jolien hier zo af te spelen. En een van mijn collega's van de redactie die zei, ja, ik heb eigenlijk wel een verzoekje. Nou, en er komt eigenlijk vanuit de redactie niet heel vaak een verzoekje voor een nummer. En ik zei, joh, wat zou je dan graag willen horen? En zij gaf aan, joh, ook na dat nieuws van gisteren, dat ik dat heb gehoord, dat heel treurig is, wil ik eigenlijk nog een nummer horen vandaag van Dolly Parton. En dat is 9 to 5.

0: Ja, chickie in het blauw vandaag.
1: Good morning, Sanji. Met je Venice Beach.
0: Ja, wat is het voor broek, hè?
1: Ja. Dreaming.
0: Ik weet niet, dit is... Ik ging dus presenteren op Kade Rock. En toen, daarvoor heb ik deze broek toen gekocht. Ik dacht, ja...
1: Dat is fantastisch.
0: Dan moet ik wel iets hebben wat een beetje daarbij past.
1: Ja.
0: En toen dacht ik vandaag, joh...
1: Allemaal plaatjes van stranden en ja, palmbomen.
0: Ja.
1: En in fantastische kleurtjes.
0: Ja, ja.
1: Roze, oranje, blauw, groen. Ja,
0: ja.
1: Love
0: ja.
1: it.
0: Dus ik dacht vandaag ik kan ook een beetje kleur aan doen.
1: Sowieso, ja. Staat je goed.
0: Oh, mijn donkere ziel, nee hoor, gaf je.
1: Nou, jij houdt wel van rood volgens mij.
0: Ja, nou, ik vind dat het wel staat bij mij. Maar als ik moet denken aan mijn lievelingskleur, is het groen.
1: Echt?
0: Ja.
1: Ik heb geen lievelingskleur. Ik vind alle kleuren mooi.
0: Ja, het is ook elke dag weer een surprise.
1: Ik hou gewoon van kleur.
0: Ja. Ja.
1: En eerlijk, zwart is ook soms wel mooi, maar ik hou gewoon van kleur.
0: Ja, het is voor mij echt zwart en groen. Ja, en dan als ik kom mensen, ja, zwart is geen kleur. Ik vind het wel een kleur. Ja, sorry, ik zie het toch? Ja.
1: Volgens mij, over zwart zeggen ze dat alle kleuren is. En dan krijg je zwart. Alle kleuren bij elkaar en dan wordt het vanzelf zwart.
0: Kijk hoe colorful ik ben.
1: Ja, toch? Je hebt alle kleuren gewoon.
0: Ja, alle kleuren. Ja, ja, maar blauw. Is dat voor jou ook nog een speciaal gevoel of zo? Of is het gewoon dat je dacht, ja...
1: Nou, blauw is wel rustgevend, vind ik.
0: Ja, vind ik
1: en
0: ook.
1: En blauw is zo dus de kleur van de zee en de lucht. En ja.
0: Ja, staat je heel mooi.
1: Dank je.
0: Ja, I love it. En ja, vandaag natuurlijk Haagse Bakkie. Wat ga je doen?
1: Nou, ik weet niet of je het hebt gemerkt, maar de introductieweek van de studenten is deze week.
0: Ja.
1: Dus wat is er allemaal te doen? En nou ja, waarom is het belangrijk? En wat zijn ze allemaal aan het doen? En wat voor studenten zijn het? Zijn het studenten die al in Den Haag woonden? Of zijn het allemaal nieuwe Hagenaars? Nou ja, dus dat gaan we straks uitgebreid horen. Er komt een kunstexpositie aan van een Hagenaar of Hagenees. I don't know, ga ik straks vragen aan hem. Dus daar ook van alles over. En natuurlijk nieuws uit de wijk. En vorige week, ik vond dat leuk, want dan ging het over mijn stadsdeel. Ik woon in Zegbroek. En nu gaat het over een wijk waar ik ben opgegroeid als kleine chickie. Dus ik weet er ook heel veel vanaf. Dus dat wordt een soort van memory of down back to memory.
0: Ja,
1: ja, dus S-kamp.
0: Ja, ik wou net zeggen, in welke wijk ben je opgegroeid?
1: Ja, bij de Leiweg. En ja, daar gaan we het precies over hebben. Ja, en er is echt veel veranderd daar door de jaren heen.
0: Ja,
1: dus,
0: klopt.
1: Ja, ik heb er helemaal zin in.
0: Nou, superleuk. Ja, ik geloof dat het weer een leuke show wordt. En vandaag in de Effen naar 11.
1: Oh, waarom vraag je dat?
0: Ja, ik zit even te kijken.
1: De UV.
0: Ja, ik zie Vanessa staan.
1: Ja, nee, Vanessa Williams dacht ik. Maar volgens mij heb ik dat alweer omgegooid.
0: We hebben het aan.
1: Oh, nee, ja Vanessa Williams. Ja. Ik heb wel Vanessa Williams. En een nieuwere, zij heet Victoria Monet. Zij zat in het voorprogramma.

0: van Bruno Mars.
1: Ah.
0: On My Mama, dat nummer. En Vanessa Williams is meer een oldie natuurlijk. Ik denk dat de meeste mensen haar meer kennen als actrice of als fotomodel. Want wat is het een prachtige vrouw. Maar ze kon ook nog eens mooi zingen. Save the best for last. Dat nummer kennen veel mensen ook wel.
1: Ja.
0: Maar het is echt wel een old school classic. En Victoria Minet is van deze tijd. En ik vind het wel grappig, want gisteren had ik ook echt een oldie en een nieuwere. En dan koos ze voor die oldie. Terwijl ik dacht, ja, dat kent niemand. Maar ja, er was toch massaal voor die gekozen. Dus ik ben helemaal benieuwd wie vandaag gaat winnen. Voor wie ga jij? Ga je voor oud of nieuw?
2: Ik heb vandaag al heel veel oud gehad. Doe maar even lekker wat nieuws.
0: Ja, Dolly.
2: Ja, ja.
0: Jeetje, ja.
2: Ja. Ja, inderdaad. Ze is helaas gisteren overleden. Dus ik heb vandaag twee nummers voor haar gedraaid. Ja. Dus daarom dacht ik, laat het nu even
0: nieuw. Fresh,
2: ja.
0: Fresh.
2: Ja.
0: Victoria Monet, On My Mama of Vanessa Williams, Save the Best for Last. En dat kan door te stemmen als je al heel nieuwsgierig bent of denkt dan, hé, welke liedjes zijn dat dan? Kan op ons Instagram.
2: Ja, super. Nou, zometeen heel veel plezier weer met de Haagse Bakkie. Ik ga zelf lekker een koffie zetten en naar je luisteren.
0: Ja, gezellig.

0: Kan WhatsAppen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem. Zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
3: Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Ik ben Reinoud Roemer. Met de aanhoudende droogte en warmte van de afgelopen weken is ook de aandacht voor de drinkwatervoorraad toegenomen. De voorziening van schoon drinkwater staat niet alleen door de droogte onder druk, ook door vervuiling en de toenemende vraag naar water, vertelt Nicole van Veldhoven van waterleidingbedrijf Dunea. Een nieuwe deurhanger kan uitkomst bieden, denkt ze.
5: Deze actie is eigenlijk als reminder. Dus als je deze aan de deur hangt van de badkamer, dan herinner je jezelf eraan dat douchen eigenlijk maar 5 minuten hoeft te kosten. En op het moment dat je daar nou moeite mee hebt, dan zouden eventueel ook huisgenoten je daaraan kunnen helpen herinneren dat je eigenlijk prima schoon en fris kan worden in 5 minuten.
4: Waterleidingbedrijf Dunea dus, die vraagt ons bewust om te gaan met drinkwater en vooral door wat korter te douchen. Politieauto is gisteravond op de Erasmusweg in botsing gekomen met een scooterrijder. De bestuurder van de scooter, een maaltijdbezorger, raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk op de Erasmusweg precies kon gebeuren is nog onduidelijk. En een jaar na de Malieveldrellen op 20 september... wil actiegroep Extinction Rebellion de Utrechtse baan in Den Haag weer gaan blokkeren. Ook staat dan een betoging van extreem rechts op het programma. Volgens een woordvoerder van de gemeente komt er ook voor de politie inzet erg veel samen dat weekend, want ADO Den Haag speelt dan een thuiswedstrijd. Het weer nog. Opnieuw veel zon, klein beetje bewolking en temperaturen tot plaatselijk zo'n 27 graden. Morgen wordt het nog iets warmer en lokaal broeierig. De dag eindigt morgen met 's avonds knallende onweersbuien en kans op hagel. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
7: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
8: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Nu Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio.
10: Ja, goedemorgen en we beginnen met Alex Warren Passenger.

0: Shepherd met Dae Young hier op jouw Den Haag FM. Leuk dat je weer luistert naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en ik heb al een Haags Bakkie ingeschonken. Althans, nou, hij was niet helemaal half vol. Gewoon redelijk goed gevuld. En dat heb ik gedaan voor Manoah Biesheuvel. Hij heeft een hele mooie fine art serie opgezet. Hungry Eye Fair. En daar gaan we het onder andere over hebben. Goedemorgen, Manoah.
2: Hey, hele goedemorgen.
0: Ja, hoe gaat het met je?
2: Ja, gaat goed. Ja.
0: Ja, en kan ik jou dan omschrijven als Haagse kunstenaar?
2: Ja, zeker.
0: Ja, en wat voor kunst maak je? Want je hebt natuurlijk beeldende kunst, fotografie, schilderen, tekenen. Vertel, of doe je meerdere dingen?
2: Nou, op dit moment, ik ben vooral, zeg maar, met mijn fine art is fotografie-based. Dus vanuit fotografiewerk, zeg maar, vertel ik mijn verhaal. Maar daarnaast maak ik ook films. Maar voor nu, voor de Hungry Eye Fair, zeg maar, is het echt fine art fotografie.
0: Oeh, en Hungry Eye Fair, vertel. Want...
2: Ja, het is een fair in eigenlijk een boutique fotografiebeurs in Amsterdam. Dus eenmalig per jaar. Daarnaast staan ze ook in Rotterdam, hoofdfotografie. Het is vanuit Roy Kaman. En op die beurs, zeg maar, zijn plusminus 200 fotografen die geselecteerd zijn. Die daar hun werk kunnen tonen. En het is dan een combinatie. Het is eigenlijk een klein museum even voor een kleine week.
0: Een pop-up museum.
2: Ja, inderdaad. En wat het mooie is dat eigenlijk collectors of mensen die geïnteresseerd zijn ook het werk kunnen kopen daar.
0: Oh, nice. Hey, en hoe bijzonder is het dat jij bent geselecteerd? Want het klinkt heel exclusief.
2: Ja, nee, wel zeker. Mijn vrouw, zeg maar, die stimuleert vaker, weet je wel, om naar buiten te treden. Dat je zegt van, oké, weet je wel, ga nou gewoon eens proberen om te kijken wat mogelijk is. Ik heb zelf altijd vaak de lat heel hoog liggen. Dus ik dacht, nou, laat ik het gewoon proberen. Ik heb een selectie gemaakt van werk. Inclusief, zeg maar, artist statement, et cetera. En ik heb het toegestuurd. En toen kreeg ik te horen van, oké, je bent geselecteerd.
0: Oh, wow.
2: En je mag gaan deelnemen. Dus dat was wel echt super mooi en een mooi voorrecht, inderdaad. En dan begint het eigenlijk pas, hè, van welk werk ga je tonen. En daar helpen ze echt mee. Je hebt een grotere selectie die uiteindelijk zegt van, oké, weet je, dit is het werk waar ik achter sta. Dit is mijn statement. Help me inderdaad van, wat zou goed op zo'n wall, want het is ongeveer 3x5, zeg maar, wat je dan krijgt. Wat past goed en wat vertelt het verhaal goed?
0: Oh, dus je hebt een wall van 3x5 en dan zou je dus één heel groot piece kunnen selecteren. Ja. Maar je kan ook heel veel kleine stukken selecteren.
2: Ja, ik heb nu in overleg, zeg maar, zijn we uitgekomen op 8 werken. Waarin wat grotere werken van het beeld zelf is dan 80x120. En dan daaromheen komt dan nog een witrand en een lijst, zeg maar. Dus het is net wat groter. Kleinste werk is ongeveer 50x40. Waardoor je een diversiteit krijgt, ook voor collectors, hè, dat het soms wat toegankelijker is. En inderdaad, je masterpiece, zeg maar, waar je mee naar buiten treedt, zeg maar, dat dat echt ook goed opvalt.
0: Hey, 3x5 is best wel, dat is gewoon een hele muur van een kamer. En nog een grote kamer ook.
2: Ja, nee, absoluut. Dus
0: oh,
2: dat was
0: wow.
2: Ja, dus ik denk echt, als het hangt, want je hebt nu al wel een beetje gezien van, oké, weet je wel, hoe je het wil gaan hangen. Maar als het hangt, dat het wel echt een impact maakt.
0: Oeh, wauw. Hey, en hoe kan je je eigen stijl omschrijven? Want fine art, dat zegt maar eerlijk gezegd helemaal niks.
2: Ja, mijn stijl-wise, ik maak nu het werk wat ik nu presenteer, is echt zwart-wit. Minimalistisch. Poëtisch wordt ook wel gezegd. En het is, zeg maar, een combinatie tussen dingen uit je omgeving vastleggen en studiowerk met menselijk lichaam.
0: Oh, ja, ik heb één foto gezien, maar je hebt nog wat bij je, hè? Misschien kan je het laten zien. Dan ga ik het proberen te omschrijven. En iedereen die niet alleen luistert, maar ook kijkt, daar is de camera, Manoah, dus dan kan je het ook laten zien.
2: Dit zijn in principe mijn testdrugs, zeg maar.
0: Ah, dus... en wiens voeten zijn dat?
2: Goeie, ja, van mijn vrouw.
0: Ja, dat dacht ik al, ja, dat is dan heel mooi. Dat...
2: Ja, kijk,
0: oh, wauw.
2: Dit is dan uiteindelijk, wordt dit de grootste, zeg maar. Deze wordt echt 120.
0: Ja, we zien een vrouw, haar bovenlichaam, maar naakt. Ja. Maar je ziet dan net niet haar borsten, maar je ziet wel heel mooi haar schouders. En haar nek. En dan, ze kijkt omhoog, denk ik. Dus je ziet ook haar kin.
2: Ja.
0: Ja, oh, wauw. Is echt heel mooi. Ja, en dan een... is dat een man of een vrouw?
2: Een vrouw ook.
0: Ja, een vrouw van achteren. En dan kijkt ze naar beneden. En dan zit daar een soort van schaduw, denk ik, op.
2: Ja, Ja, inderdaad. Ik heb hier gewoon echt gezorgd dat er weinig licht op haar lichaam valt. Inderdaad, om het donkere gevoel. Maar toch het helder stukje, om dat te versterken.
0: Maar het is wel mooi, want er zit net een streepje licht, zeg maar. En dat is dan in de lengte van haar ruggengraat bijna, zeg maar. Dus dat is, wauw, mooi zeg. Oh, en een foto vanaf de pier genomen, denk ik, op Scheveningen.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, en dan, wauw, wanneer was dit? Want het is best wel druk.
2: Nee, vorig jaar goede zomerdag inderdaad.
0: Ja, veel mensen in het water en halve mensen op het strand. En het is wel heel bijzonder, want het zou zomaar een tropisch strand kunnen zijn. Ja, ik herken
2: absoluut.
0: Natuurlijk die angle.
2: Absoluut.
0: Omdat het strand lijkt gewoon hagelwit, zeg maar. Ja. Ja. Oh, wauw. En een stukje zee, denk ik? Of is dit...
2: Een stukje zee, inderdaad.
0: Ja, een stukje zee. Maar het is heel donker. Ja. Is die ook vanaf de pier genomen?
2: Ja. Ja, ik vind het een Scheveningen beesten. Dus in principe is dat de omgeving waar ik veel zoek naar werk, zeg maar. In combinatie met gewoon reizen naar het buitenland. En het mooie is inderdaad, als ik gewoon kijk waar het werk over gaat. In principe zit het er gewoon in en moet je aan de slag. En dat heb ik de afgelopen jaren gewoon gedaan. Ik wil gewoon gaan maken, ik heb een idee. Ik ga het uitvoeren, zeg maar. En ga kijken waar het uitkomt. Maar het mooie is dat het nu, ik weet niet of je dat straks of ik nu vooruit loop hoor. Maar dat je eigenlijk op zoek gaat naar rustpunten. Naar van wat geeft nou uiteindelijk rust voor mij als kijker en als maker. Maar ook gewoon om te ervaren. En dat is mooi bijvoorbeeld het stukje van de pier. Wat je zegt, dat is het stukje van Scheveningen. Al die mensen die willen eigenlijk gewoon zeggen van oké, weet je, ik pak gewoon even een dagje strand. Gewoon even rust. Maar als ik er gewoon naar kijk, dan denk ik, dit is helemaal geen rust. Want het is gewoon complete chaos.
0: Ja.
2: Mensen die door elkaar lopen.
0: Het ziet er druk uit inderdaad.
2: Het ziet er druk uit. Maar het geeft wel, zeg maar, dat gevoel van even die zee instappen, zeg maar. Dat geeft voor veel rust, zeg maar. Terwijl het er niet zo uitziet. Terwijl voor mij zou ik zeggen, ik moet een idyllisch strand zijn waar geen mensen zijn. Dat geeft pas rust.
0: Hey, en rust, misschien door voor zwart-wit te kiezen, geeft dat ook rust voor
2: absoluut.
0: Jou?
2: Absoluut, ja. Je elimineert eigenlijk alle afleiding op dat moment.
0: Kleur is zo, inderdaad, dat scheelt. Ja.
2: Nee, 100%.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan even naar muziek luisteren en dan gaan we verder praten over jouw werk, wat jou inspireert en misschien wel wat er nog aan gaat komen naast deze geweldige expositie. Oh.

0: Awake Tonight, Afrojack, Sia en David Guetta hier op Den Haag FM. Je luistert naar Haags Bakkie. Ja, en ik praat met Manoah Biesheuvel. En hij heeft prachtig mooie foto's net al laten zien. En hij is geselecteerd als Haagse kunstenaar bij een gerenommeerd, vooraanstaand galerie, pop-up museum, hè?
1: Ja, zeker. Hungry Ivor.
0: Want wat voor expositie is dat? Komen daar mensen uit heel de wereld? Vertel, want ik ken het helemaal niet.
1: Nou, het is eigenlijk een fair inderdaad in Amsterdam. Waarin genodigde echt collectors, en dat kunnen galleries zijn, kan wereldwijd zijn. Hè? Want er komen ook kunstenaars vanuit verschillende landen die daar hun werk, uit Frankrijk, uit Duitsland, die daar hun werk tonen. Die nemen ook allemaal hun gasten mee en genodigden. En dan heb je eigenlijk op de woensdag is een grote openingsavond. En daarvoor is eigenlijk voor collectors die echt interesse hebben, waar die de tijd willen nemen om het werk te bekijken, is er ruimte. En daarbuiten is het gewoon ook voor het grotere publiek. Die zeggen van oké, ik ben wel geïnteresseerd, ik ben op zoek naar werk. Of ik wil me laten inspireren. Die kunnen ook gewoon inderdaad een kaartje kopen en de beurs bezoeken.
0: Ja, oké. Als je groot mag dromen, waar hoop je op? Dat je ontdekt wordt door wie? Wie moet daar lopen? Of dat wie jouw werk koopt? Of dat je ergens anders mag exposeren en dat je wordt uitgenodigd?
1: Nou, goede vraag. Wie mijn werk koopt. Ja, ik vind het vooral belangrijk dat mensen echt, dat het ze raakt. En dat het ze iets doet, zeg maar. Dat het werk uiteindelijk daar komt te hangen. Kijk, wat waanzinnig zou zijn, is op een gegeven moment dat je bijvoorbeeld in een foam of een kunstmuseum of een fotomuseum, dat daar je werk uiteindelijk tentoongesteld zou kunnen worden. Ja, dat lijkt me wel. Dat is een mooie droom. Absoluut.
0: Hallo, fotomuseum. Dat zit hier
1: zeker
0: om de hoek.
1: Ja.
0: Dat is tussen hier en Scheveningen, zeg maar.
1: Ja.
0: En je bent Haags, hallo.
1: Ja, dus dat zou zeker, hè, mocht je luisteren, ik nodig je graag uit.
0: Ja. Fantastisch. Hey, en wat is het mooiste compliment wat je hebt gehad als mensen jouw werk hebben gezien?
1: Ik denk dat als mensen echt oprechte emotie tonen. Dat ze geëmotioneerd raken en dat ze wat doet. Ja, dat het raakt en dat het tot een gesprek oproept. Dat vind ik wel het mooist.
0: Hey, en waar zit jouw inspiratie? Nou, je prachtige vrouw natuurlijk. De natuur zie ik ook heel erg terug.
1: Ja. Inspiratie zit hem vooral in, en dat is eigenlijk een zoektocht, gewoon een ongoing proces, wat heel erg bezig is. Maar het is vooral zit hem in de zoektocht naar rust. En wat het doet, de druk die we eigenlijk allemaal ervaren, of die veel mensen ook om je heen ervaren. De druk die zeg maar op je lichaam drukt, op je gemoedstoestand, zeg maar. Hoe kan ik dat verbeelden en hoe kan ik dat uiteindelijk vertalen naar een mooi beeld, zeg maar, die ook dat gevoel weergeeft, die het gesprek oproept. Maar daarnaast is er ook werk die echt de zoektocht naar rust laat zien. En waar je als kijker ook die rust kan ervaren.
0: Hey, ik ben ook benieuwd, want maak je altijd zwart-wit fotografie? Of is dat nu voor dit project zo?
1: Ja, goede vraag. Ik maak ook kleur, zeker. Maar voor dit project en de laatste werken die ik maak is vooral zwart-wit. Omdat je dan uiteindelijk ook je kleur elimineer je. Dus het beeld wordt nog rustiger, zeg maar, en minimalistischer.
0: Ja, en ik vind ook met zwart-wit zie je ook schaduwen. En
1: absoluut.
0: Dat soort dingen zie je ook meer en beter. Je kan beter gebruik maken van het licht, zeg maar.
1: Zeker.
0: In plaats van een glanzende foto met, golden hour. Want dan komt iemands gezicht heel mooi uit. Tenminste, ik vind mijn gezicht dan het mooist. maar meer de kunstfotografie, hoe jij dat maakt, dan is zwart-wit echt geweldig met licht, zeg maar.
1: Nee, 100%. Want anders gaat die kleur, gaat de aandacht vragen. Wat je zegt met die golden hour, dan denk je, weet je wel, een mooi zonnetje. En dan ga je daaraan denken, terwijl je juist het verhaal wil vertellen. En de vormen wil laten zien.
0: Welke verhalen wil je vertellen?
1: Ik wil vooral het verhaal vertellen dat. Ja, goede vraag. Het verhaal vertellen dat je inderdaad, als je om je heen kijkt, net als we zitten nu midden in de stad, dat het mogelijk is om, al zou je niet tegen die drukte kunnen, om die rustpuntjes te zoeken door te minimaliseren. Wat ik mooi vond zelf is dat ik ben afgelopen winter zijn we op reis geweest naar Bangkok of naar Thailand en Oman. En toen liepen we op een gegeven moment in Bangkok. En dat is constant de druk, zeg maar. En je wil eigenlijk ga je op vakantie soms voor je rust. Maar je gaat zoeken naar beeld. En dan kom je op een gegeven moment tot het besef van wat doe je nou om tot een rustig beeld te komen, is dat je zeg maar gaat minimaliseren. Dus waar kan ik abstracte vormen vinden? Waar kan ik zeg maar patronen en ritmes in vinden waardoor je rustig wordt? En dat is eigenlijk soms door afstand te nemen. Want ik was op een gegeven moment op een van de hoogste wolkenkrabbers zeg maar in Bangkok. En in één keer had je een overview en werd het geluid van de stad gedempt, zeg maar. En toen dacht ik, oké, je moet echt even daarboven staan en terugkijken naar de onderwerpen en kijken van, oké, hoe kan ik nou uiteindelijk die rust toch in zo'n drukte ervaren?
0: Dus eigenlijk op de grond was je bijna verloren in de drukte. Ja. En toen kwam je daarboven en had je weer overzicht, zeg maar.
1: Ja, inderdaad. En dan ga je naar patronen en ritmes kijken. En zeker met zwart-wit, weet je wel, schaduw- en lichtvorming. Van wat gebeurt er dan in zo'n stad bijvoorbeeld?
0: Je was op vakantie, zeg je net, in Thailand en Oman. Ja. Maar toch was je aan het werk.
1: Ja, zeker. Het was een beetje half-half. Het was zeg maar een werktrip. Want ik hou er gewoon van, ik moet altijd werk maken. Dat zit er gewoon in. Dus ik kan niet zeg maar camera thuis laten. Ja, dat kan voor een dag. Maar ik zie soms mooie dingen en dat wil ik gewoon vastleggen.
0: Dat snap ik.
1: Ja, 100%.
0: Ja,
1: zeker als je daar
0: bent. Dan staat je hoofd nooit stil. Nee. Want als je iets ziet, en dan desnoods maak je maar met je camera, met je telefoon een foto.
1: Ja.
0: Dat snap ik helemaal. Hey, Manoa, over 5 jaar, waar heb je dan werk hangen? Wat heb je dan gemaakt? Wat staat er nog op jouw wishlist?
1: Nou, het lijkt me wel vet om uiteindelijk een expo ook in het buitenland te doen. Maar dan bijvoorbeeld in een samenwerking met een gallery daar. Dat je bijvoorbeeld zegt van, nou weet je wel, we gaan bijvoorbeeld 2, 3, 4, 5 weken of een langere periode op een locatie zitten. En laat je door die locatie inspireren. Hè? Want dat zie je op het moment dat je aan het reizen bent. Je kijkt in één keer anders naar de wereld. Ik bedoel, de druk van hier, vanuit Nederland, zeg maar, vanuit je kennissen, vrienden, et cetera. De dingetjes die moeten, die laat je dan echt achter. En kan je volledig focussen op het werk. En dan lijkt het me mooi om uiteindelijk als eindstukje om zeker werk te exposeren in zo'n gebied, land, stad, waar dat ook mag zijn. Dus internationaal zou super mooi zijn als dat uiteindelijk die kant op zou kunnen gaan.
0: Nou, Den Haag is de internationale stad van recht en vrede. Dus we gaan even ietsje dichterbij weer. Wat inspireert jou in Den Haag? Wat is mooi in Den Haag?
1: Ja, de zee.
0: Ja.
1: Ja, 100%. De zee maakt rustig. De zee is altijd anders. Maar maakt ook soms, niet angstig, maar wel zeg maar, weet je wel, dat woeste wat er soms in zit. Die kracht die erin zit. Dus het maakt niet uit of het nou in de winter is of in de zomer. Of het nou flat is of dat er nou echt flinke golven staat. Het momentje dat je, ik woon net achter de pier. Of tenminste, achter de vuurtoren. Aan het einde van de dag is echt gewoon heel eventjes naar het havenhoofd. Even kijken naar de zee van wat dat nou wat dat doet en die rust
0: geeft. De zee is machtig, hè? Ja. Nou ja, je bent dus te zien bij de Hungry Eye Fair in Amsterdam. Maar als mensen nu al geïnteresseerd zijn, je bent vast ook op de socials of op internet te vinden.
1: Zeker. Ik ben te vinden op manoabiesheuvel.com. Dat is de website. Maar daarnaast op socials, en daar ga ik ook komende dagen zeg maar nog meer werk laten zien van wat er uiteindelijk getoond gaat worden. Ga ik iedereen in meenemen. Op Instagram is dat manoa.biesheuvel.
0: Leuk. Manoa, onwijs veel plezier. Lekker genieten. En je hebt natuurlijk al een geweldige mijlpaal behaald door daar te mogen exposeren. En ik hoop dat er nog veel meer moois volgt. Als je iets nieuws hebt, nodig ik je graag uit voor een ander Haags pakkie.
1: Zeker. Hey, dankjewel dat ik hier mocht zijn. En wat gaan we zeker doen?
0: Yes. Pink nu hier op Den Haag FM. Ja.

0: Ja, Jack Vedit, gewoon uit Den Haag. Culture Vultures hier op Den Haag FM.
1: Haags Bakkie.
0: Ja, daar luister je naar Haags Bakkie. En de volgende gasten, die zijn alweer aangeschoven. Mira en Array, als ik het goed uitspreek. Zij zijn van Heidi Heek. En ja, er gebeurt heel veel in de stad deze dagen. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Ik ga eerst nog muziek draaien. Rumors, Thomas Gray. En dan alles over Heidi Heek. Deze week overal in de stad gebeurt er van alles. Alles in het kader van, ja, studenten en een nieuw schooljaar.

0: Ja, Rumors. Thomas Gray hier op Den Haag FM. Je luistert nog steeds naar
1: Haags Bakkie.
0: En ik heb Array en Mira in de uitzending. Zij zijn van Heidi Heek. Dat is de introductieweek voor studenten die in Den Haag gaan studeren. En wat kunnen nieuwe studenten deze week allemaal verwachten? Ja, ik ben daar heel benieuwd naar. Want op de social zag ik een mega druk programma. Mira, goedemorgen. Array natuurlijk ook. Vertel, wat is er allemaal te doen deze week?
2: Van alles verwachten. Heide Heek is bedoeld als eerste kennismaking. We hebben een heel divers programma. We hebben van film tot feest, tot een boottocht, tot heel veel infomarkt. Dus het is echt van alles en nog wat. Eigenlijk kan je dus dat gewoon ontdekken op verschillende aspecten met verschillende nieuwe vrienden en vriendinnen. Dus wat kunnen studenten verwachten? Ik kan niet voor iedereen invullen, maar ik denk een hele hoop lol en gezelligheid.
0: Oh, nou, dat klinkt helemaal goed. En dan ben ik benieuwd, want hoe groot is het team die dit allemaal heeft georganiseerd? Waar jullie ook onderdeel van zijn?
2: Ja, dat zou je misschien niet verwachten, maar we hebben eigenlijk een best wel klein team. We zijn uit mijn hoofd met z'n achten.
0: Wauw, ja. Wat een geweldig programma hebben jullie neergezet.
2: Ja, we hebben event managers. Dit zijn er 6. En we hebben 2 eigenlijk promotiemanagers, waar ik 1 van ben. En RI is ook een event manager. En daarnaast hebben we ook natuurlijk hulp gekregen van mentoren. En deze gaan eigenlijk de studenten begeleiden door de week heen.
0: Hey, jullie hebben een onwijs divers programma en je gaat de stad leren kennen. Maar daar ben ik dan meteen benieuwd naar. Want hoe goed kenden jullie zelf Den Haag al? Of is het, ja, wonen jullie in Den Haag? Hoe lang zijn jullie hier al? Vertel.
3: Dit zou ik graag...
0: Ja, vertel.
3: Ik persoonlijk ben hier geboren en getogen.
0: Ja, Rashagen, deze.
3: Ja, ik dacht dat ik de stad kende, totdat ik echt involved was met Heide Heek. Toen bleek het dat ik vrijwel niets wist over de stad.
0: Oh, wauw.
3: Dus ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt, zou ik absoluut aanraden om mee te doen. Want je leert zoveel, niet alleen van de stad zelf, maar ook gewoon van de mensen die meedoen. En zelfs van de mensen die alleen maar meekijken, heb je zoveel leermomenten dat je... Het gaat echt vanzelf als een sneeuwbal.
0: Oh, fantastisch. En jij, hoe lang zit jij al in Den Haag?
2: Nou, ik woon al heel mijn leven in Den Haag ook. Dus ja, ik ken Den Haag best wel goed natuurlijk. Maar ja, het is toch eigenlijk een ander aspect dat je krijgt als je dan meedoet aan zo'n introductieweek. En zeker als je dan zelf organiseert, dan zie je ook gewoon hoeveel werk en eigenlijk tijd erin gaat om zo'n evenement te organiseren. En dat het echt niet zo simpel is als dat het lijkt. Dus je krijgt een heel ander beeld eigenlijk op de stad ook daarmee.
0: Ja, dat snap ik. Ja, ik weet wel dat ik, daar kan ik het dan een beetje mee vergelijken misschien. Ik weet wel dat ik familie vanuit het buitenland op visite had. En ja, die kenden de stad helemaal natuurlijk niet. Die kenden Nederland überhaupt niet. En ja, dan ga je zelf ineens heel anders naar jouw stad kijken, waar je inderdaad geboren en getogen bent. En dan denk je, oh ja, wauw, dan vallen ineens hele andere dingen op. Ja, toch?
2: Ja zeker. Ja, bijvoorbeeld dingen als studentenverenigingen eigenlijk. Ja, daar was ik totaal niet mee bezig. Ik wist ook totaal niet welke verenigingen er waren. En toen kwam ik bij Heide Heek. En toen werd ik voorgesteld aan allerlei verenigingen en organisaties. En toen dacht ik, wow, er is zoveel meer in Den Haag gaande dan het simpele plaatje wat het lijkt.
3: Absoluut.
0: Ja, hey, en jij zei ook van ja, ik wist heel veel dingen nog helemaal niet van mijn stadje. Ik ben dan benieuwd, wat is dan een verborgen parel of iets waarvan je dacht van hé, nou, dit heb ik nooit geweten. En gelukkig door Heidi Heek weet ik dat nu wel.
3: Ik ben nooit echt iemand geweest die uitgaat. Dus voor mij waren zowel het plein als de grote markt echt totaal verstopt. Omdat ik daar nooit kom. En hoe cliché het ook is, het is super groot en super bekend. Daar kwam ik voor het eerst. Het was behoorlijk klein. En verschillende musea waar we ook mee aan deden, daar kom ik niet zo vaak. Onze generatie die staat niet echt bekend om veel musea te bezoeken. En, echt...
0: en we hebben er heel veel hele mooie in Den Haag.
3: Absoluut, absoluut. Dus ik heb gelukkig kennis kunnen maken met heel veel leuke plekken.
0: Ah, wat super tof. Ja, deze introductieweek, waarom is dat zo belangrijk, vinden jullie?
3: Zou ik graag willen beantwoorden. Het is super belangrijk om niet alleen voor de lokale studenten, maar ook voor de internationale studenten. En dat is omdat wij een zeer divers programma hebben, zowel in de zomer als de winter, om ervoor te zorgen dat iedereen zich welkom voelt op een zeer laagdrempelige manier. Het maakt niet uit of je al je hele leven hier woont zoals mij, of pas enkele weken in Nederland bent. Onze programma's zorgen voor niet alleen met ons als zeg maar, het bestuur, maar ook met mentors bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Om ervoor te zorgen dat je leuke mensen ontmoet, leuke plekken ontmoet en ook terechtkomt waar je nodig moet zijn. Als je bijvoorbeeld tegen problemen loopt. Garanderen wij door vele briefings. We hebben ervaren mensen die meedoen aan het team. En zo garanderen wij zeker dat de studenten een leuke tijd hebben.
0: Nou, top. Hey, en ik ben dan ook benieuwd van, jullie zeggen al van, nou ja, je gaat heel veel dingen leren kennen in de stad. Maar hoe belangrijk is het ook om elkaar te leren kennen en een gezellige tijd te hebben?
3: Of course. Dat is zeer belangrijk. Want je kan natuurlijk een avond uitgaan en heel veel lol hebben. Maar de connecties die je uiteindelijk over hebt, die zullen je nog jarenlang profiteren. Echt waar. We hebben heel veel vriendschappen gezien, relaties gezien, die zijn gestart door middel van Heide Heek. Dus de connectie die wij maken met verschillende mensen onderling, dat it's a lifetime.
0: Oh, wauw, mooi. Hey, en als ik vragen mag, want zitten jullie bij elkaar op dezelfde opleiding? Of misschien überhaupt zitten jullie niet eens bij elkaar op school? Nee. Wat studeer jij?
2: Nee, ik zit op ROC Mondriaan en daar studeer ik bij Business and Law Legal Insurance en HR Service Specialist. Hele mond vol. Komt eigenlijk een beetje neer op rechten en HR. En ik wil hierna ook graag doorgaan in het recht. En eigenlijk ben ik daarmee wel een van de jongste van het team. Volgens mij zelfs de jongste.
3: Ja, zover ik weet wel.
2: En ja, het is heel verschillend. Net als bij de studenten die bij ons komen naar Heide Heek. Het is niet zo dat je alleen maar eigenlijk in een groep komt van jouw opleiding of van jouw branche. Je komt eigenlijk met allerlei studenten. En
0: dat is superleuk.
2: Ja, dat is juist hetgeen wat het juist zo speciaal maakt en zo mooi. Want je komt dus eigenlijk in aanraking met allerlei soorten studenten met verschillende interesses. Maar die jou als persoon misschien wel heel erg liggen. Waardoor je misschien wel vriendschappen maakt met mensen van misschien de andere kant van Den Haag. Maar die je anders nooit had leren kennen. En dan door Heide Heek leer je die toch kennen.
0: Wauw, nou wat er allemaal te doen is, want je hebt al wel dingetjes opgenoemd. Maar we gaan eventjes iets specifieker zijn. Horen we zo naar Davina Michel.

0: Met Nobody's Perfect hier op Den Haag FM. Je luistert naar Haagsbakkie natuurlijk maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 12. En allemaal leuke gasten ontvang ik altijd. Op de koffie of op de thee. In dit geval gewoon een watertje voor Mira en R.E. Zij zijn van Heidi Heek en zij zitten in de organisatie van deze introductieweek voor studenten. En ik zei, ja, je noemde net al een paar dingen, Mira. Maar het is echt heel divers. Film, feest, pubquiz, een boottocht. Jullie doen echt veel. Noem een paar dingetjes waarvan jij denkt van, nou, dit verdient even nog extra aandacht.
1: Nou, vanmiddag bijvoorbeeld tussen 5 en 11 uit mijn hoofd hebben wij op Grote Markt een enorm gaaf evenement. Dat is gratis. Mag iedereen naartoe komen en ik vind het hartstikke leuk ook als jullie komen.
0: Ook ik als niet-student meer.
1: Ja, iedereen is welkom. Enorm gaaf evenement. Dat is gratis. Mag iedereen naartoe komen en ik vind het hartstikke leuk ook als jullie komen.
0: Ook ik als niet-student meer.
1: Ja, iedereen is welkom. Natuurlijk voornamelijk studenten. Dus

0: Qua connecties kan het enorm handig zijn.
1: Ja, ik zat niet bij een studentenvereniging, maar ik zat wel bij een studievereniging.
0: Ja.
1: En dat was geweldig, want wij zijn naar het buitenland geweest op reis. En ja, we deden heel veel toffe dingen. En die hadden dan wel echt met je studie te maken. Ja. En ik heb daar ook echt hele toffe vriendschappen opgedaan. Of nou ja, gesloten. Maar dat, ja, want ik hield dan niet zo van het standaard studentenverenigingen idee. Misschien bevooroordeeld hoor. Maar ik zat wel bij een studievereniging.
0: Nee, ja, dat snap ik helemaal. Ja, die zullen ook gewoon daar zijn. Het is echt, van alles is daar. Eigenlijk alles qua informatie en hoe jij beter de Haagse Hogeschool, maar ook de stad kan leren kennen. Alle informatie is daar. En dit is morgen.
1: Ja, mooi. Hey, en wat doen jullie om iedereen zich welkom te laten voelen? Want ja, vooral mensen, studenten die misschien heel jong zijn, zoals jij, of misschien heel verlegen, of vanuit buiten de stad van ver weg komen en dan ineens in de grote stad Den Haag terechtkomen. Hoe zorgen jullie ervoor dat iedereen zich welkom voelt en dat het ook laagdrempelig is, zeg maar?
2: Ja, ja. Dat is iets dat Heidheek echt ver boven de rest laat uitschieten. Wat wij echt heel goed doen, is dat wij heel goed op de details letten. Dit is iets dat bijvoorbeeld Apple heel goed heeft gedaan. Aan het eind van de jaren 90 hebben ze natuurlijk hun doos hebben ze perfect gedaan, wetende dat de ervaring ligt in de kleine details. En met die ideologie hebben we de kleinste details zo goed verwijderd.
1: Geef eens een voorbeeld, wat voor detail?
2: Ik zal heel klein beginnen. Stel je voor, we hebben een evenement. We hebben een paar evenementen, zoals bijvoorbeeld de boottocht, waar we een playlist hebben. En dat we dan met z'n allen, met ons super diverse board, het bestuur, dat we dan bij elkaar komen om dan te checken of dat dan past bij de smaak van een internationaal student. Dus niet alleen Nederlandse klassiekers, maar ook hele leuke internationale liedjes. Niet alleen van Amerika, maar ook gewoon van andere landen. En wat groter bijvoorbeeld, een leuk voorbeeld is van gisteren bijvoorbeeld, dat we in een heel bioscoopzaal afgehuurd vol studenten zaten. En er waren twee van onze collega's die Engels en Nederlands spraken, zodat iedereen het verstond als je bijvoorbeeld niet Nederlands of niet Engels kan spreken. En een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat we niet alleen vragen wat je dieetwens is, maar dat we ook echt de extra stappen zetten om te kijken of het gecertificeerd is, het eten, indien nodig. En als dat ook op dezelfde manier wordt bereid waarop het bereid moet worden. Dus alle kleine details die zorgen ervoor dat alles bij elkaar komt tot één heel mooi compleet stukje, wat ervoor zorgt dat de studenten vlekkeloos en moeiteloos met elkaar kunnen connecten.
1: Wauw, en jullie zijn maar met z'n achten en dan gaan jullie met al deze dingen, want ja, om hoeveel studenten gaat het wel niet? Heel veel, denk ik.
2: Extreem. Ja.
1: En dan gaan jullie daar allemaal rekening mee houden. Wat geweldig. Petje af voor jullie, hoor.
2: Bedankt.
1: Fantastisch. Ja, is er al een reactie die jullie deze week hebben gehad? Want ja, we zitten midden in de week. Jullie zijn al 2 dagen onderweg. Is er al iets wat jou heeft geraakt of waarvan je dacht, oh wauw, hier doe ik het voor?
0: Nou ja, ik doe natuurlijk alle promotie. En als je dan tot het echt ziet komen, echt ziet leven, zeg maar, dat is al één ding dat je denkt van wow, dit is echt enorm gaaf. We hebben hier 5 maanden naartoe gewerkt. En als je het dan echt in de realiteit ziet, is het al echt gewoon heel mooi om te zien. En wat ook een geval was bij mij, was dat er een meisje naar me toe kwam. Echt een beginnend student ook. En ze was heel zenuwachtig. En ik stond daar bandjes uit te delen. En ze was heel zenuwachtig. En ik zei tegen haar, hey meid, maak je geen zorgen. Het is iedereen's introductieweek.
1: Iedereen de eerste keer.
0: Iedereen is zenuwachtig. Ja. Ik ben niet de enige. Pak maar rustig je pasje uit je tas. Geen haast. En je zag echt meteen dat ze zo ontspande gewoon. Ze was in 1 keer relaxed. En daar doen we dan voor. Weet je, dat wij ook gewoon het eerste zijn wat mensen verwelkomt. Dat wij daar staan met een lach op ons gezicht. En zeggen van, hey, het komt wel goed. Geen zorgen. Als er iets is, kun je naar ons toe komen. Wij zijn hier voor jou. En dat is zoiets wat echt de studenten verwelkomt. En zorgt dat de student zich heel erg thuis voelt bij ons. Dat stukje persoonlijk contact. En dat is enorm belangrijk. Want achter de schermen gebeurt heel veel. Maar wat er in de realiteit voor hen staat, dat is ook enorm belangrijk.
1: Mooi. Ja. Heb jij al iets waarvan je dacht van, oh wauw, hier doe ik het voor, Aaron? Array, sorry.
2: Ja. Zeker. Het is namelijk zo dat vele studenten nieuw zijn in de stad. Dus ze weten niet zoveel. En ik zal een heel klein voorbeeld noemen, omdat het meest impact heeft gehad, ongeacht hoeveel je erover kunt nadenken. Gisteren was het zo dat ik een paar studenten heb geholpen om naar huis te gaan en tips heb gegeven van, kijk, neem gewoon niet de laatste tram, weet je. Het kan zo zijn dat het te laat komt of juist niet komt opdagen. Dat wil je natuurlijk niet.
1: Ja, ik heb dat wel eens gehad.
2: Ja.
1: Toen heb ik mijn ouders wakker gebeld.

0: Precies, precies. En als je van een land komt waar het OV extreem nauwkeurig is,
1: ja,
0: dan kan het echt tegenvallen. En dat wil je niet in je introductie weten. Dat, dat is een extreme moodkiller. Dus een klein voorbeeld, maar wel een grote impact van gisteren is dat ik echt zo erop heb geattendeerd dat ze goed op tijd moeten zijn. Ik heb ze tips gegeven voor de routes die ze kunnen nemen en alternatieven. Dus dat geeft mij echt een geweldig gevoel om mensen zo te kunnen helpen.
1: Mooi. Hey, tot slot, want we zitten al halverwege de week. Ja. Als er nog mensen of studenten nu luisteren en denken, ik weet niet wat, maar ik heb het gemist, of ik ben misschien net terug van vakantie, kunnen ze nog aanhaken? Ja, vanavond bijvoorbeeld bij de Grote Markt, hè?
2: Ja, bij de Grote Markt ben je van harte welkom.
0: Kom lekker langs.
2: Dit is van 5 tot 11 inderdaad. En dan hebben we morgen bij de Infomarkt bij de Haagse Hogeschool, dus waar wij ook gezellig zullen staan en waar we ook spelletjes zullen spelen met een prijsje.
0: En een stranddag natuurlijk, op vrijdag de 28e. En die is bijna uitverkocht. Dus,
2: hurry up. En daarnaast hebben we ook nog het eindfeest. Dit raden we ook erg aan, want dit wordt enorm gaaf, enorm leuk.
0: Zaterdag.
2: En dit is zaterdagavond.
1: En waar kunnen mensen informatie vinden als ze denken, ik wil nog aanhaken?
2: Nou, dit is eigenlijk op de website. Je kan het ook op onze socials vinden onder de naam Heidiheek.
0: En daar... www.heideheek.nl.
2: Ja, daar...
0: voor de duidelijkheid.
2: Ja,
1: daar... Heidiheek.nl. En ook op de socials.
2: Ja.
1: Mira en R.A., onwijs bedankt voor jullie enthousiaste en hele mooie verhalen. En nog heel veel plezier deze week.
0: Bedankt.
2: Top, dankjewel.
3: Zeg maar dag tegen je rust op zaterdagochtend. Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: waterstuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner?
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
8: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
9: Nu het nieuws van 11 uur.
10: Ik ben Reinoud Roemer. Met de aanhoudende droogte en warmte van de afgelopen weken is ook de aandacht voor de drinkwatervoorraad toegenomen. De voorziening van schoon drinkwater staat niet alleen door de droogte onder druk, ook door vervuiling en de toenemende vraag naar water, vertelt Nicole van Veldhoven van waterleidingbedrijf Dunea. Een nieuwe deurhanger kan uitkomst bieden, denkt ze.
11: Deze actie is eigenlijk als reminder. Dus als je deze aan de deur hangt van de badkamer, dan herinner je jezelf eraan dat douchen eigenlijk maar 5 minuten hoeft te kosten. En op het moment dat je daar nou moeite mee hebt, dan zouden eventueel ook huisgenoten je daaraan kunnen helpen herinneren dat je eigenlijk prima schoon en fris kan worden in 5 minuten.
10: Waterleidingbedrijf Dunea dus, die vraagt ons bewust om te gaan met drinkwater en vooral door wat korter te douchen. Politieauto is gisteravond op de Erasmusweg in botsing gekomen met een scooterrijder. De bestuurder van de scooter, een maaltijdbezorger, raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk op de Erasmusweg precies kon gebeuren is nog onduidelijk. En een jaar na de Malieveldrellen op 20 september... wil actiegroep Extinction Rebellion de Utrechtse baan in Den Haag weer gaan blokkeren. Ook staat dan een betoging van extreem rechts op het programma. Volgens een woordvoerder van de gemeente komt er ook voor de politie-inzet erg veel samen dat weekend, want ADO Den Haag speelt dan een thuiswedstrijd. Het weer nog. Opnieuw veel zon, klein beetje bewolking en temperaturen tot plaatselijk zo'n 27 graden. Morgen wordt het nog iets warmer en lokaal broeierig. De dag eindigt morgen met 's avonds knallende onweersbuien en kans op hagel. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
12: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
13: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
14: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
9: Nu Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio.
15: Ja, het tweede uur alweer en die start ik met Olivia Dean. Den Haag.

Ja, Olivia Dean, wat een geweldige vrouw. Prachtige stem en ze is zo knap. En ja, ik had ook twee hele knappe mooie dames met mooie stemmen geselecteerd voor de... Ja, voor de effen na 11. Want je kon kiezen tussen Save the Best for Last van Vanessa Williams. Nou, wat een prachtvrouw is dat. En dan kan ze ook nog eens zingen. Of je kon kiezen voor Victoria Monet. Ik ben natuurlijk met het ABC'tje Urban ABC begonnen. En ja, ik kom gewoon volgens mij uit bij de Z. Want ik ben vandaag al bij de letter V uitgekomen. Vanessa Williams dus, of Victoria Monet. Victoria Monet stond nog in het voorprogramma van Bruno Mars. En nou ja, ze kan goed zingen en ook dansen. Wauw! En Vanessa Williams, die kennen we natuurlijk als actrice, maar ook als fotomodel. En ze is dus ook zangeres. En ik dacht, oh ja, Save the Best for Last. Dat is wel echt een oldie. Maar Colors of the Wind zong zij ook, bedacht ik net. Want ja, ik ging Vanessa Williams opzoeken. Stond niet in de computer. En toen zag ik Colors of the Wind natuurlijk van Pocahontas, die film. Ook zo'n prachtig nummer. En ja, ik zocht Vanessa Williams op. Want jullie hebben massaal gekozen voor Save the Best for Last van Vanessa Williams. De FNA 11. Ik ga hem voor jullie draaien, want jullie hebben daarop gestemd. Vanessa Williams, Save the Best for Last. Komt-ie. Jeetje, wat een klassieker.

0: Ja, Vanessa Williams, Save the Best for Last. Dat was de F na 11 waar jullie massaal op hebben gestemd.
1: Haags Bakkie.
0: Ja, want de F na 11 altijd te horen. Even na 11 in Haags Bakkie. En ook leuke gasten altijd op de koffie of de thee. Dit keer glaasje water, een goedkope gast. En op de woensdag altijd nieuws uit de wijk. En ja, dit vind ik leuk, want we gaan even terug naar mijn wijk, waar ik ben opgegroeid, namelijk naar Leienburg, stadsdeel Eskamp natuurlijk. Stefanie, goedemorgen. Ja, wat leuk dat je er bent. En ja, even terug naar mijn oude wijkje. Ik ben meteen benieuwd, woon jij daar al lang of woon je daar sinds kort? Vertel.
2: Ik woon sinds 6 jaar in Leienburg.
0: Ja?
2: En daarvoor heb ik 14 jaar in Rustenburg gewoond.
0: Ah, dus een soort van bijna een wijkje opgeschoven, zeg
2: ja,
0: maar.
2: Ja.
0: Ja, maar wel allebei grenst het aan het Zuiderpark.
2: Zeker.
0: Ja, en dat was voor mij echt een plek. Ach, ik begon met hardlopen, zeg maar, kleine rondjes in de binnenbaan. En toen had ik een goede conditie de buitenbaan. Maar ik weet ook nog, dat was dan aan de Loevesteinlaan, het Zuiderpark. Dan ging ik altijd, als het sneeuwde, ging ik... Juist! Ja, dat heb jij ook wel eens gedaan waarschijnlijk. Ja, en ieder jaar, als het weer winter is, dan hoop ik dat het genoeg vriest en dat ze dan het grote veld gaan onderspuiten en dat we weer kunnen schaatsen.
2: Ja. Daar ben ik persoonlijk niet van. Maar het is wel altijd leuk dat het gedaan wordt.
0: Ja, toch?
2: Ja, zeker.
0: Ja, en nou, tegenwoordig ben ik weer aan het sporten in het Zuiderpark. Maar dan in dat grote ding wat glinstert, zeg maar.
2: Ooievaarsnest.
0: Oh ja, oh, heet het zo?
2: Ja.
0: Dat wist ik niet eens. Ja, het ooievaarsnest. Ja. Dus ik ben ook weer een beetje in mijn oude stadsdeel te vinden. Nou ja, ik ben er vaak genoeg, hoor. Maar ik ben er nu, zeg maar, elke zondag en elke woensdag ook weer in het Zuiderpark, waar ik vroeger dus ook heel veel heb gesport. Ik heb zelfs daar ook nog een rolschaats, want je hebt ook een rolschaatsbaan. Ja. Naast de, ik weet niet of het
2: skatebaan.
0: Nog... Ja, skatebaan.
2: Ja.
0: Naast de midgetgolf, zeg maar.
2: Ja.
0: Ja, dat is het eerste waar ik even aan denk. Maar ja, jij weet veel meer, want jij bent heel nauw betrokken bij de wijkagenda en je hebt ook een hele leuke hond. Dus misschien ben je ook met de hond veel te vinden in het Zuiderpark, of niet?
2: Nee, niet in het Zuiderpark. Meestal in het Floris Nightingale Park. Dat is achter het Haga ziekenhuis. Dus ja, daar ben ik wel veel met de hond. En ja, ik probeer wel mijn steentje bij te dragen aan de wijk, ja.
0: Ja, want wat houdt die wijkagenda precies in?
2: Nou ja, dat zijn aandachtspunten die bewoners hebben aangegeven bij de gemeente. Speerpunten. En dan hebben we het over, ja, zoals het probleem overal is, bijvoorbeeld parkeren, veiligheid, jeugd. Overlast van niet-Nederlandse migranten. Dat soort dingen. Ja.
0: Ja. Oh, wat goed. Hey, en want waarom ben jij je gaan inzetten voor de wijkagenda? Had je zelf heel veel last en dacht je, nou, ik ga me er tegenaan bemoeien? Of zag je dat er andere mensen waren die het lastig vonden om hun stem te laten horen?
2: Nou, ik doe nu sinds een aantal jaar bij ons, bij de Leienburgwijk, de nieuwe wijk bij het Leienburg ziekenhuis, waar ik woon, doe ik kinderactiviteiten organiseren. En zo ben ik in aanraking gekomen met de gemeente. En zo is het balletje een beetje gaan rollen. En vervolgens ging ik me een beetje druk maken over de jeugd, de hangjeugd in het park. Maar ook bij ons in de parkeergarage hebben we heel veel last van zwervers, mensen die drugs gebruiken enzovoort. Dus zo is het balletje een beetje bij beetje gaan rollen.
0: Oh, je noemt best wel wat problemen.
2: Zeker.
0: Dat is best wel intens. Hey, en hoe is dan de samenwerking met de gemeente als het om deze problemen gaat en jij dus druk bezig bent met die wijkagenda?
2: Ik doe het niet alleen. Eskamp bestaat uit 5 wijken. Dus we doen het met elkaar. En uiteindelijk het wijkje waar ik woon, dat is buurtje 5, zo noemen ze dat. En daar hebben we echt een aantal betrokken mensen uit de wijk die zich uiteindelijk ook met deze problematieken bemoeien. En wat ik bijvoorbeeld heel belangrijk vind is jeugd. Omdat er zijn veel klachten over de jeugd, hangjeugd. Ze maken dingen kapot, intimideren mensen, vervelen mensen. Maar die jongens en meisjes kunnen nergens heen.
0: Ja, is dat een probleem?
2: Ja, dat is wel echt een probleem, ja.
0: Ik zit dan te denken, ja, je hebt dat skatepark in het Zuiderpark wederom.
2: Ja.
0: Je hebt daar ook zo'n fitness...
2: Ja, maar
0: plek.
2: De jeugd die bij ons voornamelijk in het park hangt, dat zijn gewoon jongeren die bijvoorbeeld naar een clubhuis willen. Ze hebben geen plek om naartoe te gaan. Dus gaan ze in het park hangen. En als je dan met die jongens en meisjes in gesprek gaat, ik doe dat wel eens, zijn 16, 17 jaar, dan vraag ik ook, wat willen jullie? Ja, mevrouw, we willen gewoon een plek.
0: Ja,
2: een plek
0: dat
2: waar
0: snap
2: we
0: ik.
2: Kunnen
0: ja.
2: met elkaar.
0: Ja, want als je niet een plek hebt waar je kan zitten, dan ga je dus op straat
2: precies,
0: hangen. Ja.
2: Precies.
0: Ja, en dat ik is zit jammer. Even te denken, want zijn daar echt helemaal geen plekken? Je hebt Dakota, maar dat is
2: en ze kunnen ook naar
0: cultuuranker.
2: Naar de
0: natuurlijk.
2: Baanbruggenstraat. En ze zeggen ook dat het daar heel leuk is, maar het sluit om 19:30.
0: Ah.
2: Maar ja, als jij 16, 17 bent, ga je niet om 19:30 in de avond naar huis.
0: Baanbruggenstraat, daar zat Helen Parker school altijd.
2: Ja, ze hebben daar nu een groot activiteitencentrum van Wijks. Waarvan alles georganiseerd wordt, maar ja, niet in de avond. En dat is jammer.
0: Ja.
2: Daar probeer ik me dan een beetje hard voor te maken.
0: Ja, dat snap ik.
2: Ja. Wij gingen vroeger ook naar het clubhuis.
0: Ja, tuurlijk.
2: Ja.
0: Ja, want dat zat er vroeger. Want ik heb op de Helen Parker school gezeten. En dan had je de korfbalvereniging op dat grote veld. Natuurlijk, die fantastische speeltuin. Maar ja, dat is voor kleine kinderen.
2: Precies.
0: En volgens mij gaat die tegenwoordig ook op slot. Ook op een bepaald tijdstip.
2: Ja.
0: Dus als je daar dan wil hangen, zeg maar,
2: ja.
0: dan kan dat ook niet meer. Maar tussen de school en de speeltuin in, daar zat ook een wijkcentrum inderdaad.
2: Ja. Die is er ook nog steeds.
0: Maar die gaat dus om 19:30 dicht.
2: Ik weet niet of die om 19:30 dicht gaat. Ik weet specifiek van de Baanbrugge, omdat ik dat terugkrijg van de jonge lui. Dus ja, dan denk ik, weet je, creëer iets. En dat geef ik ook aan bij de gemeente en ook bij de wijkagent. Dan zeg ik, joh, zet ergens een zeecontainer neer, dat die jongens en meiden daar naartoe kunnen. Weet je, regel iets.
0: Ja, en je ziet dat best wel veel op veel plekken. Dan staat er zo'n box waar ze kunnen gymmen.
2: Ja.
0: Maar ja, waarom niet gewoon een box waar ze kunnen chillen?
2: Precies,
0: ja.
2: Want wij hebben bijvoorbeeld een mooi voetbalkoortje. Nou, daar zou een prachtige zeecontainer naast kunnen. En dan kunnen die jongelui daar gewoon naartoe.
0: Want een voetbalkoort is leuk, maar als het regent,
2: precies.
0: dan wil je toch even
2: precies.
0: een dak boven je hoofd.
2: Precies.
0: Oeh, nou, ik ben nog benieuwd, want jij zit daar al helemaal in. En een beetje aan de andere kant, zeg maar, van waar ik ben opgegroeid. Dus ik wil wel weten wat dan de parels zijn in de stad. Maar dat zometeen na Haagse muziek van Billy, van Gene Travis en Romana. Billy, Billy, Bam, ja. Ik ken hem eigenlijk niet. Gene Travis wel, maar dit Haagse nummer niet.
1: Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

0: Oh, wat gezellig.
1: Billy Billy
0: Bam. Ja, Billy Billy Bam van Gene Travis en Romana. Hier op Den Haag FM natuurlijk in
2: Haags Bakkie.
0: Ja, want daar luister je naar. En elke woensdag heb ik altijd nieuws uit de wijk. En deze week is dat de wijk Leijenburg, natuurlijk stadsdeel Eskamp. En ik praat met Stefanie, die heel nauw betrokken is bij de nieuwe wijkagenda. Ja, dan ben je toch ook een beetje met politieke dingen bezig.
3: Nou.
0: Ja, soort van wel. Want ja, alle dingen waar jij je hart voor maakt, daar moet de politiek wel wat van vinden.
3: Zeker.
0: En ook wat aan doen. Dus ik ben wel benieuwd. Er is natuurlijk een nieuwe wethouder. Stadsdeelwethouder. En dat is Richard de Mos. Ja.
3: Ja.
0: En volgens mij is hij wel iemand die ook wel vaak in Eskamp is en is geweest.
3: Ik heb hem nog nooit gezien.
0: Oh nee.
3: Nee. Ik zou
0: dat denk ik dan
3: ontmoeten. Ja.
0: Oké, als je hem ontmoet, wat zou je aan hem vragen of meteen als eerste zeggen over jouw wijk? Of misschien zelfs over het stadsdeel, want hij gaat natuurlijk over het hele stadsdeel.
3: Mm-hmm.
0: Maar wat moet de nieuwe stadsdeelwethouder zeker weten over Eskamp?
3: Dat Eskamp een hele leuke wijk is, met een hele diverse tijd aan mensen. Dat het gezellig is. Daar hangt altijd wel een goede sfeer, vind ik persoonlijk. Praat gewoon met ons. Met iedereen. Maakt niet uit leeftijd, geslacht, kleur, geur, weet ik veel. Maakt niet uit. Praat gewoon met ons.
0: Ja, ja. Mooi. Hey, want je zegt al een hele diverse wijk aan bewoners.
3: Zeker.
0: Als je het dan specifiek over Leijenburg hebt, jouw wijk.
3: Mm-hmm.
0: Wat voor mensen wonen daar in Leijenburg?
3: Veel ouderen.
0: Ja?
3: Ja, best wel veel ouderen. Maar ook jonge gezinnen. Van alles eigenlijk. Mensen die gevlucht zijn uit oorlogsgebieden bijvoorbeeld. Of mensen die van buiten de stad komen. Mensen die er al hun hele leven wonen. Het is een hele mooie mengelmoes van mensen.
0: Ja, ik ben opgegroeid in de Oosterhesselenstraat. Een leiweg van de leiweg.
3: Ja.
0: Een zijstraat van de leiweg, sorry. En dat was toen nog. Dan verklap ik hoe oud ik ben. Toen kon je nog gewoon met de auto rijden over de leiweg. En nu is het natuurlijk winkelgebied waar je alleen maar kon lopen.
3: Ja.
0: En die flats waar ik woonde, want het waren allemaal portiekwoningen of flats, galerijwoningen.
3: Ja.
0: En dan had je tussen de galerijwoningen in had je groen waar je dan kon spelen.
3: Ja.
0: En als wij wilden hangen, dan, dan was dat zeg maar onder de portiek. Of tenminste onder de galerij, want daar was het gewoon droog.
3: Ja.
0: En had je dan ook kelders. Ja, en dat was helemaal prima. En iedereen kon je toch ook een beetje wel in de gaten houden. We zorgden niet echt voor overlast, denk ik. Maar anyhow, dat is mijn herinnering.
3: Ja.
0: Maar op die plek waar mijn huis stond, ja, dat is allemaal gesloopt. Maar daar staan nu allemaal eengezinswoningen. Dus ik denk dat er inderdaad best wel wat gezinnen wonen.
3: Ja.
0: op dat plekje waar ik heb gewoond.
3: Klopt. Klopt. Maar je merkt het ook, zeg maar, de nieuwbouwwijk rondom het Leijenburg ziekenhuis. Daar woon ik zelf. En daar wonen ook heel veel jonge gezinnen. We wonen daar nu 6 jaar. En als je ziet hoeveel baby's er geboren zijn, dat is niet normaal.
0: Ja, heel vaak zie je weer zo'n ooievaar aan het raam geplakt.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. En het is ook mooi om die kleintjes op te zien groeien. En dat ze lekker naar het park gaan, lekker spelen, beginnen met fietsen. Dat is ook leuk. En dat zie je ook veel.
0: Ja, wat ik leuk vond, want ik heb eigenlijk mijn basisschoolperiode vooral doorgebracht bij de Leijweg. Eerst bij de Oosterhesselenstraat, later Maartensdijklaan. Dus dat is meer richting waar jij woont. Alleen dan daartegenover, de andere kant van het ziekenhuis, zeg maar. En wat ik daar vond is, ja, er is heel veel plek voor in ieder geval jonge kinderen om te spelen. Je hebt de Nijkamphoeve natuurlijk, ook fantastisch, die kinderboerderij.
3: Ja.
0: Zorgboerderij is het volgens mij zelfs. In ieder geval.
3: Ja, volgens mij komen daar inderdaad wel
0: heel veel vrijwilligers.
3: Ja, jongeren ook met de rugzakje om te ondersteunen. En,
0: ja.
3: Dat is ook goed hoor.
0: En er gebeurt veel. Alleen maar vrijwilligers werken daar.
3: Klopt.
0: Het is ook een groen parkje. En aan de andere kant, zeg maar, van waar ik woonde, zeg maar, de Vreeswijkstraat, Maartensdijklaan, zeg maar. Ja, dan heb je weer het Zuiderpark. Ja. Dus je hebt echt best wel veel groen met heel veel plekken. Ja, en twee kinderboerderijen op zo'n korte afstand van elkaar. Ja. Want in het Zuiderpark zit er ook één.
3: Ja.
0: Dus voor jonge kinderen is het een fantastische plek, denk ik, om op te groeien.
3: Absoluut, absoluut. Maar op een gegeven moment, als je dan puber wordt, ja, dan wordt het lastig.
0: Hey, en mag ik vragen hoe oud je bent? Want ja, jij valt niet onder
3: 42.
0: De puber. Is een beetje dezelfde leeftijd. Ja, hoe is het voor jou om daar te wonen? Voor, niet jongvolwassenen, gewoon volwassenen. Want
3: ja, ik moet zeggen, ik ben geboren en opgegroeid in Rotterdam. En ik woon pas 20 jaar in Den Haag. Maar ik wil niet meer weg.
0: Waarom is Den Haag zo leuk, vind jij?
3: Ja, ik weet het niet. Het is gewoon, een gevoel. Een gevoel. Ik ben in Rotterdam geboren, opgegroeid met Haagse ouders. Dus ik heb wel de Haagse mentaliteit meegekregen.
0: Heel goed.
3: En ja, ik weet het niet. Als ik nu bijvoorbeeld naar Rotterdam zou gaan, voel ik me daar niet thuis. Terwijl als ik bijvoorbeeld buiten de stad ben geweest en ik kom in Den Haag binnenrijden, denk ik, lekker, ik ben thuis.
0: Oh, precies dat heb ik. Als ik dan de skyline zie en
3: Of als je terugkomt van vakantie en je komt van de snelweg en je rijdt Den Haag in, dat je denkt, lekker, weer thuis.
0: Ja, ik snap jou helemaal.
3: Ja.
0: Hey, en welke plekjes ben je vaak te vinden in jouw eigen wijk? Je hebt de hond natuurlijk, dus waar loop je veel?
3: Florence Nightingale Park.
0: Snap ik.
3: Maar ook wel richting de Leiweg. Daar woont bijvoorbeeld ook een vriendin van me in jouw oude straat.
0: De Oosterhessenstraat, ja.
3: Ik kom eigenlijk overal wel een beetje. Ik kom niet veel in het Zuiderpark, maar dat komt omdat je daar niet echt mag wandelen met de hond. Tenminste, je mag daar wel wandelen, maar je mag ze niet echt loslaten daar. Dus dat is jammer, maar goed, dat begrijp ik ook, want er zijn allerlei activiteiten, sporten, dingen, mensen die hardlopen, et cetera. Dus daar kom ik persoonlijk niet heel vaak, maar ik ben wel gewoon vaak buiten. Vind ik heerlijk.
0: Ja, weet je wat ik tof vind aan Den Haag? En dat heb je denk ik in Leienburg ook. Je hoeft eigenlijk je wijk niet uit. Want
3: alles.
0: Ja, want vroeger had je de bioscoop Eurocinema.
3: Ja.
0: Dat is natuurlijk al lang weg. Dat zijn nu
3: woontoren.
0: Ja, is een woontoren geworden. Maar je kan nog steeds naar de bioscoop. Want in Dakota draai je films.
3: Klopt.
0: Je hebt daar theater. Je hebt heel veel plekken waar je kan eten.
3: Ja.
0: Dus ja, als je zeg maar je wil vermaken, zeker als volwassene, hoef je de wijk eigenlijk niet uit.
3: En je hebt ook best wel, niet om alcohol drinken te promoten, maar je hebt ook best veel leuke kroegjes waar je naartoe kan. Overal in de wijk zit toch wel een kroegje die bekend is.
0: Of waar je kan kaarten of darten.
3: Ja, precies. Ja. Dus er is echt wel veel te doen. Het kan wel een beetje verbeterd worden.
0: Ja?
3: Ja.
0: Voor de jongeren, zeker, voor de pubers zeg je dan?
3: Zeker. Ja.
0: Een plek waar ze gewoon kunnen hangen, chillen.
3: Zonder dat ze overlast creëren.
0: Ja.
3: Zonder dat mensen de politie gaan bellen. Of dat ze de stempel krijgen dat ze mensen lastig vallen, intimideren. Want uiteindelijk als je gewoon het gesprek met ze aangaat, zijn het gewoon jongelui die een plekje willen. Waar ze kunnen chillen met hun vrienden. Dat is het eigenlijk. Ze vragen niet veel. Ze willen gewoon een plekje.
0: Hey, en jij, als jij, je wil natuurlijk geen overlast. Dus dan moet er iets voor de jongeren komen.
3: Ja.
0: Maar wat mis jij als volwassen persoon? Misschien mis je helemaal niks.
3: Nee, ik ben tevreden.
0: Oh, wauw.
3: Ja.
0: Nou, geweldig.
3: Ja, ik doe leuke dingen. Ik ken veel mensen in de wijk. Ja. Nee, ik heb genoeg te doen.
0: Ja, en je hebt nu natuurlijk ook, want jij woont natuurlijk in dat nieuwe gedeelte rondom het ziekenhuis. Je hebt nu natuurlijk daar ook weer een soort van nieuw woonwinkelgebiedje. Want daar is ook van alles.
3: Klopt.
0: Dat is wel fijn ook, hè?
3: Ja, je kan naar buiten lopen en je kan eten halen of boodschappen doen.
0: Ja.
3: Ja, dat is wel fijn.
0: Ja, je hoeft helemaal niet super ver, zeg maar.
3: Nee.
0: Hey, en voor de mensen die nu luisteren en ook voor mij, want ik ben ook benieuwd. Ik kom nog steeds bijvoorbeeld regelmatig wel bij Dakota, want ze hebben echt een geweldige programmering.
3: Ja.
0: En dan, ja, voor mij is dat dan om de hoek en niet helemaal richting het centrum, zeg maar, waar het duur parkeren is en zo. Ja, toch? Ja, daar denk ik toch aan. Ja,
3: zeker.
0: Toch aan mijn centjes denken.
3: En je moet ook een parkeerplekje kunnen vinden.
0: Ja, daarom. Maar ja, dit is gewoon, op de fiets. Dat is dan toch even net iets dichterbij dan de stad. Hey, want ja, ik ben dan benieuwd, want ik ben al een tijdje weg, dat ik er niet meer woon. Maar wat zijn wat jou betreft verborgen parels?
3: Dakota. Dat is echt wel een verborgen parel. En ik denk voor nieuwe mensen in de wijk, de Baanbruggenstraat ook. Want daar wordt ook veel gedaan voor de jongeren.
0: En ook voor ouderen, want het is een wijkcentrum.
3: Jawel. En je hebt ook, dat wist ik persoonlijk ook niet, daar ben ik deze zomer achter gekomen. Een grote waterspeeltuin in de.
0: Ja, vroeger was dat ook in de Baanbruggenstraat. Want dat was dan bij speeltuin.
3: Ja, Janneke volgens mij.
0: Oh, nou, we gaan het zo anders even opzoeken. Ja, want ik ben daar ook wel benieuwd naar.
3: Dat is ook echt wel een verborgen parel. Maar ook. Ja, uiteindelijk. We hebben ook veel kunst in de wijk.
0: En niet alleen maar graffiti, maar ook andere kunst. Ja. Vertel.
3: Ja, we hebben bijvoorbeeld. Dat hoorde ik laatst van iemand. Je kan dus in de wijk staan allemaal beelden. Verschillende soorten beelden. Bijvoorbeeld ook bij het Leijenburg ziekenhuis staan ook een aantal beelden. En je schijnt dus in de hele wijk meerdere beelden te hebben die op een of andere manier wel met elkaar verbonden zijn. En je hebt dus een beeldenroute.
0: Ah.
3: Dat wist ik dus ook niet, ja. Ja, dat schijnt dus heel leuk te zijn.
0: Ja, tuurlijk, want dan ga je op een hele andere manier door je wijk lopen.
3: Precies, ja.
0: Ja, met een hele andere blik en je leert misschien nog wat. Want ja, dat beeld zegt waarschijnlijk ook iets over misschien de geschiedenis iets.
3: Ja.
0: Oh, wat leuk. Ja. Dat ga ik even opzoeken, want ik hou van wandelen. En dan aan de hand van zo'n route is dat altijd superleuk.
3: Ja, en je kan dan. Ja, tegenwoordig met ChatGPT kan je dat met een foto van dat beeld kan je dus de hele geschiedenis achterhalen van dat beeld. Het schijnt echt heel leuk te zijn.
0: Oh, wat geweldig. Ja. Nou, we gaan het even opzoeken. En ook die waterspeeltuin. Ik ga even muziek draaien. Kunnen wij het even opzoeken? Shawn Mendes, If I Can't Have You.

0: Magnetic. Op Den Haag FM. Je luistert naar...
1: Haags Bakkie.
0: Ja, Haags Bakkie. En Stephanie is bij mij aangeschoven uit Leienburg. Mijn oude wijkie waar ik ben opgegroeid. En waar ik een hele leuke tijd heb doorgebracht. Eerst meer bij de Leiweg en later meer bij het Leienburg ziekenhuis. Ja, noem jij het nog het Leienburg ziekenhuis of zeg je ook Haga?
2: Leienburg.
0: Ja, hè? Ja, ik ook. Ja. En je woont korter in Den Haag dan ik. Ja. Ik mijn hele leven. Maar toch ben je al zo ingeburgerd dat het dan nog steeds Leienburg is.
2: Ja, Leienburg.
0: Ja, ja, ja. Ja, ik snap dat helemaal.
2: Ja, je hebt twee ziekenhuizen, Leienburg, Westeinde.
0: Ja.
2: Dat, ja.
0: Maar ja, het is al bij Haga. Maar ik vind het dan verwarrend. Ja, welke Haga?
2: Ja.
0: Of nee, de ene is HMC.
2: HMC.
0: Ja. Ja. Ja, maar ja, oké. Okay. Nou, maakt niet uit. Leienburg ja. Dus. Jeetje, want je zei al, het is heel divers. En we hebben geconcludeerd, ja, jij hebt eigenlijk niks meer nodig. Want het is helemaal een fijne wijk. Ja. Je wil zelfs helemaal nooit meer weg uit Den Haag.
2: Zeker.
0: Ook al ben je hier niet geboren en getogen. Maar wel Haags papa en mama. Dus,
2: zeker.
0: Ja, dat zit er dan toch in, hè? Ja, ja, ja. Van jongs af aan al. Ja. Je zei, de wijk is heel divers qua mensen die daar wonen. En jij bent heel positief en je bent ook heel actief in de wijk. Hoe zou je de rest van de wijk omschrijven? Jouw medebewoners, zijn die net zo actief? Zijn jullie heel gemoedelijk met elkaar? Organiseren jullie bijvoorbeeld ook straatfeest? Ik zeg maar wat. Of ja, hoe is die saamhorigheid binnen de wijk?
2: De saamhorigheid is er wel. Maar goed, Eskamp is een best grote wijk.
0: Ja,
2: nou, Leienburg is ook een best grote wijk.
0: Eskamp is volgens mij het grootste stadsdeel van heel Den Haag.
2: En
0: Zuidwest valt er ook onder. Maar ja, en ja. Het grenst natuurlijk ook aan Leienburg. Want mijn oma woonde altijd in Zuidwest bij de Rades.
2: Ja.
0: En dat is, nou ja... mijn broertje.
2: Randje.
0: Ja, ja, want mijn broertje die voetbalde bij VCS. Ja, en dat is dan... Ja, dat was echt twee keer rollen voor ons vanuit de Oosterhersenestraat. Ja. Maar ja, het valt net niet in Eskamp. Het valt net onder de Rades.
2: Maar goed, we hebben Leienburg opgedeeld in verschillende buurten, buurtgroepjes. En eigenlijk doet iedereen zich hard maken voor zijn eigen buurtje. En dan komen we samen met elkaar op initiatief van de gemeente. Dan bespreken we knelpunten. Waar lopen jullie in de wijk tegenaan? Waar lopen wij tegenaan? Daar vandaan is de wijkagenda ontstaan. En nu zijn we ook weer bezig om een wijkberaad op te starten. Want die was helaas verloren gegaan. Om wat voor reden dan ook. En dan hopen we van daaruit ook weer meer centrale activiteiten te kunnen organiseren. Maar dat is echt nog helemaal in het beginstadium. Dus we hopen wel dat we dat snel op poten krijgen. En de gemeente doet ons daar ook echt bij helpen en ondersteunen. Dus dat is ook echt heel fijn. Dus ja, we zijn wel druk in de wijk om meer saamhorigheid te creëren. Voor jong en oud, alle leeftijden en alle culturen en iedereen.
0: Ja, mooi.
2: Ja.
0: Want je zei het helemaal aan het begin, toen ik vroeg wat houdt de wijkagenda dan precies in? Dingen die op de kaart gezet moeten worden, op de agenda moeten gezet worden, dat doen jullie.
2: Ja.
0: Hoe hou je die informatie op? Is dat omdat je lekker veel op straat bent en je mondje bij je hebt en gewoon met iedereen gaat kletsen?
2: Dat ook, dat ook. Maar we hebben ook een app, Hoppler.
0: Oh ja, dat is heel makkelijk.
2: Ja, dat is heel makkelijk.
0: Ook als je iets kwijt bent, dan of je zoekt iets, je hebt hulp nodig. Ja, ja, echt dus super tof dat is dat.
2: Dat is een mooi initiatief. En uiteindelijk willen we vanuit het wijkberaad, wat we nu bezig zijn met opstarten, ook meer gebruik gaan maken van de socials. Maar wat ik zeg, het staat nog helemaal in de beginschoenen. Dus dat moet steeds meer een beetje ontwikkelen. Want ik denk uiteindelijk ook wel dat het gebruik maken van de socials ook veel meer mensen kan bereiken.
0: Ja, vooral de jongeren, denk
2: ik. Zeker, ja.
0: Hey, en ik hoorde jou ook al zeggen van, nou ja, ik ga met de jongeren in gesprek. In de Baanbruggenstraat, daar zit Wijks. Ja. Maar je spreekt ook wel eens met de wijkagent.
2: Zeker.
0: Dus ja, hoe is dat dan met al die organisaties? Werken jullie dan als wijkberaad, wat nu in de kinderschoenen staat, ook met elkaar samen?
2: Ja, ja zeker. Want als we hebben volgens mij 2 of 3 keer per jaar, ik weet niet precies uit mijn hoofd. Ik zie altijd de mailtjes binnenkomen. Ja. Denk, oh ja, bijeenkomsten inderdaad. En dan is inderdaad iemand van Wijks is erbij. Van de gemeente zijn ze erbij. En heel soms schuift de wijkagent ook aan. Maar goed, die contacten onderling zijn allemaal wel gewoon goed. En ja, ik persoonlijk toon ook wel zelf initiatief om contact te zoeken met Wijks of met de wijkagent. En dan zo uiteindelijk komt het allemaal wel samen.
0: Mooi.
2: En communiceert iedereen wel met elkaar. Soms duurt het een beetje lang, maar uiteindelijk komen we wel op het punt waar we willen komen.
0: Hey, ik vind het fantastisch, want je klinkt enorm betrokken. En fantastisch, want dit doe je er gewoon ook maar vrijwillig
2: zeker,
0: bij.
2: Zeker.
0: Waar haal je die inspiratie vandaan? En de energie ook.
2: Nou, de inspiratie is gewoon, ik bijvoorbeeld vind het persoonlijk heel leuk om dingen te organiseren. Dus van daaruit is het idee ook gekomen om kinderfeestjes te organiseren bij ons in de wijk. En dan hebben we het over zomerfeest, Halloween, Sinterklaas, dat soort dingen.
0: Oeh, Halloween komt er bijna aan.
2: Ja, dat is echt heel leuk. Maar ik heb bijvoorbeeld vorig jaar ook een kindersuikerfeest georganiseerd.
0: Ah, superleuk.
2: Ja, dat was heel erg leuk. Ja, toen was de opkomst ook echt heel groot. Het was echt heel leuk. Werd enorm gewaardeerd. Dus ik probeer wel van alle culturen een feest te organiseren, maar het is ook heel lastig, omdat ik niet thuis ben in de cultuur. Dus ik doe dan wel mensen uit de cultuur betrekken, maar je wilt ook niet mensen in verlegenheid brengen of ze kwetsen omdat je iets verkeerd hebt gedaan. Dus dat vind ik altijd wel spannend, maar het geeft ook veel energie. En zeker als ik dan al die kinderen zie genieten, ouders zie genieten, dan is mijn dag wel weer goed. Ik ben gesloopt aan het einde van de dag. Maar ja, ik vind het superleuk.
0: Ja, die lachende gezichten en die verbinding in de wijk, dat motiveert jou.
2: Zeker,
0: ja,
2: zeker.
0: Mooi zeg. Hey, als je mag dromen, er is natuurlijk een nieuwe stadsdeelwethouder. Ik had het er net ook al over, wat zou je hem zeggen? Maar als je mag dromen over, 2 jaar. Waar staat Leienburg dan? En wat hebben jullie bereikt met het wijkberaad?
2: Ik hoop dat het wijkberaad dan heel actief is. En dat we misschien ook al, ik ben best ambitieus, misschien 2, 3 grote activiteiten hebben mogen organiseren.
0: En wat voor activiteiten denk je dan?
2: Nou, ik denk sowieso dat het belangrijk is dat we inspelen op kennismaking met elkaar en de verbinding aangaan met elkaar. Want ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Want vaak heb je een vooroordeel over iemand, maar je praat niet met diegene. Dus ik denk dat dat vooral heel belangrijk is. En als we dan over 2 jaar mogen kijken, dan hoop ik dat de veiligheid wat meer terug is. Dat mensen zich wat veiliger voelen op straat. Dat het gewoon groen is, dat het netjes is op straat. En dat we gewoon misschien zelfs aan de rest van de omliggende wijken kunnen laten zien van, kijk, met kleine dingen kan je heel ver komen. En kun je naast elkaar staan in plaats van tegenover elkaar staan.
0: Ach, wat mooi. Ik wil eigenlijk gewoon bijna afsluiten. Maar we hebben toch nog heel eventjes. Dus ik ga toch nog even door. Want ja, ik praat over mijn oude wijkje. Dus dan ben ik helemaal blij.
2: Ja.
0: Want ik ging toch eventjes aan op dat het veiliger is op straat. Dat
2: zeker,
0: mensen zich veilig voelen.
2: Ja.
0: Want dat is nu dus niet het geval.
2: Ja, het is met periodes dat we heel veel last hebben van daklozen of mensen met psychiatrische problemen.
0: Ja. Want dat is nu dus niet het geval.
2: Ja, het is met periodes dat we heel veel last hebben van daklozen of mensen met psychiatrische problematiek. Uh, of

0: sturen ze ze weg. Gewoon om het ook schoon te houden, veilig te houden.
1: Maar omdat... wat, ja, ik denk dan meteen heel praktisch. Hè. Ik ben heel praktisch ingesteld. Dan denk ik, ja, in plaats van alleen maar een slagboom... zodat iedereen in en uit kan lopen... zou je dan niet kunnen proberen te zorgen dat er een hek komt?
0: Er zitten hekken.
1: Hè? Maar hoe komen ze daar dan?
0: Ja, ze doen gewoon de deuren van de nooduitgangen forceren.
1: Ah, wow.
0: Ze maken het letterlijk kapot en ze doen het vervuilen. Met de lichaams-eigen producten.
1: Ja, dus ze doen hun behoeftes daar.
0: Precies, precies. En ze laten ook bijvoorbeeld drugsgerelateerde producten achter. Naalden, spuiten, lege alcoholflessen, verzin het allemaal maar. En waardoor je ziet dat veel mensen niet de parkeergarage in durven na een bepaalde tijd.
1: Zou ik ook niet durven als ik alleen ben. Dan denk ik, ja, nou, ik snap dat helemaal.
0: Dus er is gewoon een groep met mannen, buurmannen. En die spreken dan met elkaar af een bepaalde tijd. En dan gaan ze gewoon door de hele garage lopen, alle deuren controleren binnen en buiten. En dan spreken ze ze aan, ze sturen ze weg. Als nodig is, bellen ze de politie.
1: Ja, want ik zeg, op zich klinkt dat fijn dat ze dit doen, zodat wij vrouwen, maar of gewoon mensen die...
0: Zeker.
1: Die zich daar niet veilig bij voelen, dan inderdaad... wel veilig de garage in en uit kunnen gaan. Maar ja, eigenlijk is dat ook niet per se taak van de burgers, toch?
0: Nee, maar goed, ik denk als je de saamhorigheid in de wijk en de veiligheid in de wijk goed wil houden, moet je ook zelf wel een steentje bijdragen. En de ene doet dat door middel van buurtpreventie. Die gaan een rondje lopen met buren door de wijk. En de ander doet het door... ja, de garage bijvoorbeeld veilig te houden. En uiteindelijk doe je dat ook in samenwerking met de wijkagent... of met andere agenten van het bureau. Ja, want uiteindelijk is de parkeergarage wel nu ook een aandachtspunt... van de agenten van Bureau Zuiderpark. En komen ze ook meer surveilleren. En ja, dat heeft allemaal wel wat langer geduurd. En voor de buurmannen ook veel energie gekost. Maar het is uiteindelijk wel gelukt.
1: Nou, wat moois, hè? Ja. Oh, dus niet alleen jij, maar ook jouw man is actief.
0: Achter de schermen.
1: Ja, fantastisch. Hey, hebben jullie nog mensen nodig? Want ja, wat jij doet, wauw. Volgens mij, als je meer mensen zoals Stefanie hebt... dan is de wijk gewoon fantastisch.
0: Ja, altijd. Als je dingen wil... zoek contact met de gemeente. Ga naar wijks. Ga met hun praten van hè, wat zou kunnen. Welke route zou ik moeten bewandelen. Zo heb ik het zelf ook gedaan. Ik had een idee. Ik wist niet bij wie ik moest zijn. Of hoe ik subsidie aan kon vragen. En ik ben uiteindelijk gewoon via de wijkagent in contact gekomen met wijks. En via wijks weer bij de gemeente. Ja, je moet gewoon een beetje brutaal zijn. Ja. Op een positieve manier.
1: Ja, precies. Nou, ik ben helemaal trots op jou. Dankjewel. Geweldig dat je bij mij aansloot voor een Haags bakkie. Een glaasje water. Ja. Fantastisch wat je allemaal doet voor Den Haag. Dankjewel. Voor jouw wijk Leijenburg. En blijf me op de hoogte houden. Heel veel plezier met Halloween binnenkort. Want daar ben je denk ik al mee bezig.
0: Een
1: soort
0: aan.
1: Van. Ja, en volgens mij staat ook binnenkort, eerste weekend van september... staat Eskamp Art Festival ook op de agenda.
0: Ja.
1: Dus er gebeurt van alles.
0: Zeker.
1: In Eskamp, jouw stadsdeel. Natuurlijk de wijk Eskamp. Stefanie, onwijs bedankt.
0: Jullie ook bedankt.

0: Ja, Sommieu uit Den Haag natuurlijk met morning. Want ja, de morgen is bijna afgelopen. En dat betekent ook bijna Haags bakkie ten einde. Dus ik wil zeggen, nou, een prachtig mooie woensdag gewenst. En ik ben er morgen weer.
1: Welkom in de... Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Reinoud Roemer. Met de aanhoudende droogte en warmte van de afgelopen weken is ook de aandacht voor de drinkwatervoorraad toegenomen. De voorziening van schoon drinkwater staat niet alleen door de droogte onder druk, ook door vervuiling en de toenemende vraag naar water, vertelt Nicole van Veldhoven van waterleidingbedrijf Dunea. Een nieuwe deurhanger kan uitkomst bieden, denkt ze.
3: Deze actie is eigenlijk als reminder. Dus als je deze aan de deur hangt van de badkamer, dan herinner je jezelf eraan dat douchen eigenlijk maar 5 minuten hoeft te kosten. En op het moment dat je daar nou moeite mee hebt, dan zouden eventueel ook huisgenoten je daaraan kunnen helpen herinneren dat je eigenlijk prima schoon en fris kan worden in 5 minuten.
2: Waterleidingbedrijf Dunea dus, die vraagt ons bewust om te gaan met drinkwater en vooral door wat korter te douchen. Politieauto is gisteravond op de Erasmusweg in botsing gekomen met een scooterrijder. De bestuurder van de scooter, een maaltijdbezorger, raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk op de Erasmusweg precies kon gebeuren is nog onduidelijk. En een jaar na de Malieveldrellen op 20 september... wil actiegroep Extinction Rebellion de Utrechtse baan in Den Haag weer gaan blokkeren. Ook staat dan een betoging van extreem rechts op het programma. Volgens een woordvoerder van de gemeente komt er ook voor de politie inzet erg veel samen dat weekend, want ADO Den Haag speelt dan een thuiswedstrijd. Het weer nog. Opnieuw veel zon, klein beetje bewolking en temperaturen tot plaatselijk zo'n 27 graden. Morgen wordt het nog iets warmer en lokaal broeierig. De dag eindigt morgen met 's avonds knallende onweersbuien en kans op hagel. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezzades. Kijk op olympiarijswijk.nl.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
6: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner?
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
12: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
13: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
14: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.

0: in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet
2: je, zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ik ga een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
1: Ja, maar ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Janot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. Een jaar na de Malieveld-rellen op 20 september... wil actiegroep Extinction Rebellion de Utrechtse baan in Den Haag weer gaan blokkeren. Ook staat dan een betoging van extreem rechts gepland. Volgens een woordvoerder van de gemeente komt er, ook voor de politie-inzet, erg veel samen dat weekend, want ADO Den Haag speelt dan een thuiswedstrijd. En de Nederlandse Politiebond steunt de afspraak om voortaan strafrechtelijk op te treden tegen mensen die snelwegen of het spoor blokkeren. Dat kan ook gevolgen hebben voor acties van Extinction Rebellion, dat regelmatig de A12 in Den Haag bezet. De afspraak is gemaakt door burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de politie en de minister van Justitie na recente boerenprotesten. De Politiebond waarschuwt wel dat strafrechtelijk optreden veel extra werk oplevert en alleen mogelijk is als er genoeg agenten beschikbaar zijn. Met de aanhoudende droogte en warmte van de afgelopen weken is ook de aandacht voor de drinkwatervoorraad toegenomen. De voorziening van schoon drinkwater staat niet alleen door de droogte onder druk. Ook door vervuiling en de toenemende vraag naar water, vertelt Nicole van Veldhoven van waterleidingbedrijf Dunea. Een nieuwe deurhanger kan uitkomst bieden, denkt ze.
3: Deze actie is eigenlijk als reminder. Dus als je deze aan de deur hangt van de badkamer, dan herinner je jezelf eraan dat douchen eigenlijk maar 5 minuten hoeft te kosten. En op het moment dat je daar nou moeite mee hebt, dan zouden eventueel ook huisgenoten je daaraan kunnen helpen herinneren dat je eigenlijk prima schoon en fris kan worden in 5 minuten.
2: Waterleidingbedrijf Dunea vraagt ons daarom bewust om te gaan met drinkwater, vooral door wat korter te douchen. Dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt. Temperaturen kunnen oplopen tot 27 graden. Morgen wordt het nog ietsjes warmer en lokaal broeierig. De dag eindigt morgen met 's avonds knallende onweersbuien en kans op hagel. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.

0: In de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet je.
2: Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een
1: oh,
2: treurigheid.
1: Ik raak een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
3: Ja, maar kan
1: het lager organiseren. Nee, maar je, ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Jeannot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. Een jaar na de Malieveldrellen op 20 september... wil actiegroep Extinction Rebellion de Utrechtse baan in Den Haag weer gaan blokkeren. Ook staat dan een betoging van extreem rechts gepland. Volgens een woordvoerder van de gemeente komt er, ook voor de politieinzet, erg veel samen dat weekend, want ADO Den Haag speelt dan een thuiswedstrijd. En de Nederlandse Politiebond steunt de afspraak om voortaan strafrechtelijk op te treden tegen mensen die snelwegen of het spoor blokkeren. Dat kan ook gevolgen hebben voor acties van Extinction Rebellion, dat regelmatig de A12 in Den Haag bezet. De afspraak is gemaakt door burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de politie en de minister van Justitie na recente boerenprotesten. De Politiebond waarschuwt wel dat strafrechtelijk optreden veel extra werk oplevert en alleen mogelijk is als er genoeg agenten beschikbaar zijn. Met de aanhoudende droogte en warmte van de afgelopen weken is ook de aandacht voor de drinkwatervoorraad toegenomen. De voorziening van schoon drinkwater staat niet alleen door de droogte onder druk. Ook door vervuiling en de toenemende vraag naar water, vertelt Nicole van Veldhoven van waterleidingbedrijf Dunea. Een nieuwe deurhanger kan uitkomst bieden, denkt ze.
3: Deze actie is eigenlijk als reminder. Dus als je deze aan de deur hangt van de badkamer, dan herinner je jezelf eraan dat douchen eigenlijk maar 5 minuten hoeft te kosten. En op het moment dat je daar nou moeite mee hebt, dan zouden eventueel ook huisgenoten je daaraan kunnen helpen herinneren dat je eigenlijk prima schoon en fris kan worden in 5 minuten.
2: Waterleidingbedrijf Dunea vraagt ons daarom bewust om te gaan met drinkwater, vooral door wat korter te douchen. Dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt. Temperaturen kunnen oplopen tot 27 graden. Morgen wordt het nog ietsje warmer en lokaal broeierig. De dag eindigt morgen met 's avonds knallende onweersbuien en kans op hagel. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze

0: letters redden op knrm.nl.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit is Den Haag FM.
3: Nu het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. Een jaar na de Malieveld-rellen op 20 september... wil actiegroep Extinction Rebellion de Utrechtse baan in Den Haag weer gaan blokkeren. Ook staat dan een betoging van extreem rechts gepland. Volgens een woordvoerder van de gemeente komt er, ook voor de politie-inzet, erg veel samen dat weekend, want ADO Den Haag speelt dan een thuiswedstrijd. En de Nederlandse Politiebond steunt de afspraak om voortaan strafrechtelijk op te treden tegen mensen die snelwegen of het spoor blokkeren. Dat kan ook gevolgen hebben voor acties van Extinction Rebellion, dat regelmatig de A12 in Den Haag bezet. De afspraak is gemaakt door burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de politie en de minister van Justitie na recente boerenprotesten. De Politiebond waarschuwt wel dat strafrechtelijk optreden veel extra werk oplevert en alleen mogelijk is als er genoeg agenten beschikbaar zijn. Met de aanhoudende droogte en warmte van de afgelopen weken is ook de aandacht voor de drinkwatervoorraad toegenomen. De voorziening van schoon drinkwater staat niet alleen door de droogte onder druk. Ook door vervuiling en de toenemende vraag naar water, vertelt Nicole van Veldhoven van waterleidingbedrijf Dunea. Een nieuwe deurhanger kan uitkomst bieden, denkt ze.
5: Deze actie is eigenlijk als reminder. Dus als je deze aan de deur hangt van de badkamer, dan herinner je jezelf eraan dat douchen eigenlijk maar 5 minuten hoeft te kosten. En op het moment dat je daar nou moeite mee hebt, dan zouden eventueel ook huisgenoten je daaraan kunnen helpen herinneren dat je eigenlijk prima schoon en fris kan worden in 5 minuten.
4: Waterleidingbedrijf Dunea vraagt ons daarom bewust om te gaan met drinkwater, vooral door wat korter te douchen. Dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt. Temperaturen kunnen oplopen tot 27 graden. Morgen wordt het nog ietsjes warmer en lokaal broeierig. De dag eindigt morgen met 's avonds knallende onweersbuien en kans op hagel. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
7: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Het nieuws uit Den Haag

Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner?
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
10: Ik ben Jolanda Baaiens. Er is een stroomstoring in de wijken Bouwlust, Vrederust en Moerwijk. Meer dan 1000 huizen en bedrijven zitten zonder stroom. Volgens netbeheerder Stedin duurt het een paar uur voordat iedereen weer elektriciteit heeft. De reden van de stroomstoring is nog

0: niet bekend. Het nieuwe stadsbestuur heeft een streep door het plan voor tijdelijke huisvesting van zo'n 320 arbeidsmigranten gezet bij de Uithof. Het vorige college wilde daar woonruimte maken voor arbeidsmigranten die nu verspreid over Haagse wijken wonen. Zo moest de druk op woningen in die wijken worden verminderd. De nieuwe coalitie vindt de locatie aan de Jaap-Edeweg niet geschikt en wil daarom van het plan afzien. Een Haagse vrouw die heeft bekend haar man te hebben vergiftigd, zegt dat ze dat deed omdat ze doodsbang voor hem was. Volgens haar advocaat werd ze bedreigd en voortdurend gecontroleerd, onder meer met 13 camera's in huis. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en zegt dat er geen onafhankelijk bewijs is gevonden voor haar verhaal. Volgens justitie had de vrouw de dood van haar man juist goed voorbereid en had ze vooraf informatie gezocht over de werking van verschillende middelen. De zaak kwam vandaag voor het eerst voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. De Nederlandse Politiebond steunt de afspraak om voortaan strafrechtelijk op te treden tegen mensen die snelwegen of het spoor blokkeren. Dat kan ook gevolgen hebben voor acties van Extinction Rebellion dat regelmatig de A12 in Den Haag bezet. De afspraak is gemaakt door burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de politie en de minister van Justitie na recente boerenprotesten. De Politiebond waarschuwt wel dat strafrechtelijk optreden veel extra werk oplevert en alleen mogelijk is als er genoeg agenten beschikbaar zijn. En een jaar na de Malieveld-rellen op 20 september... wil actiegroep Extinction Rebellion de Utrechtse baan in Den Haag weer gaan blokkeren. Ook staat dan een betoging van extreem rechts gepland. Volgens een woordvoerder van de gemeente komt er, ook voor de politie-inzet, erg veel samen dat weekend, want ADO Den Haag speelt dan ook een thuiswedstrijd. Het weer wisselend bewolkt en zo'n 24 graden. Morgen wordt het nog ietsje warmer en lokaal broeierig. De dag eindigt morgen met 's avonds knallende onweersbuien en ook kans op hagel. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met Zeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.

0: In de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet
2: je. Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend. Oh. Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ik raak de gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
1: Ja, maar kan het lager organiseren. Nee, maar je, ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrappen. Ik ben wel verantwoordelijk en hij ook voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Jeannot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten, ook als podcast te beluisteren.

0: Haagsbakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haagsbakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haagsbakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dit is
0: Den Haag FM.
2: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Ik ben Jolanda Baaiens. Het nieuwe stadsbestuur zet een streep door het plan voor tijdelijke huisvesting van zo'n 320 arbeidsmigranten bij de Uithof. Het vorige college wilde daar woonruimte maken voor arbeidsmigranten die nu verspreid over Haagse wijken wonen. Zo moest de druk op woningen in die wijken worden verminderd. De nieuwe coalitie vindt de locatie aan de Jaap-Edeweg niet geschikt en wil daarom van het plan afzien. Een vrouw uit Den Haag die heeft bekend haar man te hebben vergiftigd, zegt dat ze dat deed omdat ze doodsbang voor hem was. Volgens haar advocaat werd ze bedreigd en voortdurend gecontroleerd, onder meer met 13 camera's in huis. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en zegt dat er geen onafhankelijk bewijs is gevonden voor haar verhaal. Volgens justitie had de vrouw de dood van haar man juist goed voorbereid en had ze vooraf informatie gezocht over de werking van verschillende middelen. De zaak kwam vandaag voor het eerst voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. De Nederlandse Politiebond steunt de afspraak om voortaan strafrechtelijk op te treden tegen mensen die snelwegen

0: of het spoor blokkeren. Dat kan ook gevolgen hebben voor acties van Extinction Rebellion, dat regelmatig de A12 in Den Haag bezet. De afspraak is gemaakt door burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de politie en de minister van Justitie na recente boerenprotesten. De politiebond waarschuwt wel dat strafrechtelijk optreden veel extra werk oplevert en alleen mogelijk is als er genoeg agenten beschikbaar zijn. En een jaar na de Malieveldrellen op 20 september wil actiegroep Extinction Rebellion de Utrechtse baan in Den Haag weer gaan blokkeren. Ook staat dan een betoging van extreem rechts gepland. En volgens een woordvoerder van de gemeente komt er, ook voor de politie inzet, erg veel samen dat weekend. Want ADO Den Haag die speelt dan een thuiswedstrijd. Het weer, wisselend bewolkt en zo'n 24 graden. Morgen wordt het nog ietsjes warmer en lokaal broeierig. De dag eindigt met 's avonds knallende onweersbuien en ook morgenavond kans op hagel. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezzades. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budget ongediertebestrijding.nl.

dan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner?
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terecht komt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
10: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
0: HFM.
11: Nu het nieuws van 6 uur.
12: Ik ben Jolanda Baaiens. Het nieuwe stadsbestuur zet een streep door het plan voor tijdelijke huisvesting van zo'n 320 arbeidsmigranten bij de Uithof. Het vorige college wilde daar woonruimte maken voor arbeidsmigranten die nu verspreid over Haagse wijken wonen. Zo moest de druk op woningen in die wijken worden verminderd. De nieuwe coalitie vindt de locatie aan de Jaap-Edeweg niet geschikt en wil daarom van het plan afzien. Een vrouw uit Den Haag die heeft bekend haar man te hebben vergiftigd, zegt dat ze dat deed omdat ze doodsbang voor hem was. Volgens haar advocaat werd ze bedreigd en voortdurend gecontroleerd, onder meer met 13 camera's in huis. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en zegt dat er geen onafhankelijk bewijs is gevonden voor haar verhaal. Volgens justitie had de vrouw de dood van haar man juist goed voorbereid en had ze vooraf informatie gezocht over de werking van verschillende middelen. De zaak kwam vandaag voor het eerst voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. De Nederlandse Politiebond steunt de afspraak om voortaan strafrechtelijk op te treden tegen mensen die snelwegen of het spoor blokkeren. Dat kan ook gevolgen hebben voor acties van Extinction Rebellion, dat regelmatig de A12 in Den Haag bezet. De afspraak is gemaakt door burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de politie en de minister van Justitie na recente boerenprotesten. De Politiebond waarschuwt wel dat strafrechtelijk optreden veel extra werk oplevert en alleen mogelijk is als er genoeg agenten beschikbaar zijn. En een jaar na de Malieveldrellen op 20 september... wil actiegroep Extinction Rebellion de Utrechtse baan in Den Haag weer gaan blokkeren. Ook staat dan een betoging van extreem rechts gepland. En volgens een woordvoerder van de gemeente komt er, ook voor de politieinzet, erg veel samen dat weekend, want ADO Den Haag die speelt dan een thuiswedstrijd. Het weer.

wisselend bewolkt en zo'n 24 graden. Morgen wordt het nog ietsjes warmer en lokaal broeierig. De dag eindigt met 's avonds knallende onweersbuien en ook morgenavond kans op hagel. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
5: Ik ben Jolanda Baaiens. Het nieuwe stadsbestuur zet een streep door het plan voor tijdelijke huisvesting van zo'n 320 arbeidsmigranten bij de Uithof. Het vorige college wilde daar woonruimte maken voor arbeidsmigranten die nu verspreid over Haagse wijken wonen. Zo moest de druk op woningen in die wijken worden verminderd. De nieuwe coalitie vindt de locatie aan de Jaap-Edeweg niet geschikt en wil daarom van het plan afzien. Een vrouw uit Den Haag die heeft bekend haar man te hebben vergiftigd, zegt dat ze dat deed omdat ze doodsbang voor hem was. Volgens haar advocaat werd ze bedreigd en voortdurend gecontroleerd, onder meer met 13 camera's in huis. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en zegt dat er geen onafhankelijk bewijs is gevonden voor haar verhaal. Volgens justitie had de vrouw de dood van haar man juist goed voorbereid en had ze vooraf informatie gezocht over de werking van verschillende middelen. De zaak kwam vandaag voor het eerst voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. De Nederlandse Politiebond steunt de afspraak om voortaan strafrechtelijk op te treden tegen mensen die snelwegen of het spoor blokkeren. Dat kan ook gevolgen hebben voor acties van Extinction Rebellion, dat regelmatig de A12 in Den Haag bezet. De afspraak is gemaakt door burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de politie en de minister van Justitie na recente boerenprotesten. De Politiebond waarschuwt wel dat strafrechtelijk optreden veel extra werk oplevert en alleen mogelijk is als er genoeg agenten beschikbaar zijn. En een jaar na de Malieveldrellen op 20 september... wil actiegroep Extinction Rebellion de Utrechtse baan in Den Haag weer gaan blokkeren. Ook staat dan een betoging van extreem rechts gepland. En volgens een woordvoerder van de gemeente komt er, ook voor de politieinzet, erg veel samen dat weekend, want ADO Den Haag die speelt dan een thuiswedstrijd. Het weer, wisselend bewolkt en zo'n 24 graden. Morgen wordt het nog ietsjes warmer en lokaal broeierig. De dag eindigt met 's avonds knallende onweersbuien en ook morgenavond kans op hagel. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM. New truck, big

0: Nu het nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Het nieuwe stadsbestuur zet een streep door het plan voor tijdelijke huisvesting van zo'n 320 arbeidsmigranten bij de Uithof. Het vorige college wilde daar woonruimte maken voor arbeidsmigranten die nu verspreid over Haagse wijken wonen. Zo moest de druk op woningen in die wijken worden verminderd. De nieuwe coalitie vindt de locatie aan de Jaap-Edeweg niet geschikt en wil daarom van het plan afzien. Een vrouw uit Den Haag die heeft bekend haar man te hebben vergiftigd, zegt dat ze dat deed omdat ze doodsbang voor hem was. Volgens haar advocaat werd ze bedreigd en voortdurend gecontroleerd, onder meer met 13 camera's in huis. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en zegt dat er geen onafhankelijk bewijs is gevonden voor haar verhaal. Volgens justitie had de vrouw de dood van haar man juist goed voorbereid en had ze vooraf informatie gezocht over de werking van verschillende middelen. De zaak kwam vandaag voor het eerst voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. De Nederlandse Politiebond steunt de afspraak om voortaan strafrechtelijk op te treden tegen mensen die snelwegen of het spoor blokkeren. Dat kan ook gevolgen hebben voor acties van Extinction Rebellion, dat regelmatig de A12 in Den Haag bezet. De afspraak is gemaakt door burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de politie en de minister van Justitie na recente boerenprotesten. De Politiebond waarschuwt wel dat strafrechtelijk optreden veel extra werk oplevert en alleen mogelijk is als er genoeg agenten beschikbaar zijn. En een jaar na de Malieveldrellen op 20 september... wil actiegroep Extinction Rebellion de Utrechtse baan in Den Haag weer gaan blokkeren. Ook staat dan een betoging van extreem rechts gepland. En volgens een woordvoerder van de gemeente komt er, ook voor de politieinzet, erg veel samen dat weekend, want ADO Den Haag die speelt dan een thuiswedstrijd. Het weer, wisselend bewolkt en zo'n 24 graden. Morgen wordt het nog ietsjes warmer en lokaal broeierig. De dag eindigt met 's avonds knallende onweersbuien en ook morgenavond kans op hagel. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagenfm.nl.

0: nu het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Het nieuwe stadsbestuur zet een streep door het plan voor tijdelijke huisvesting van zo'n 320 arbeidsmigranten bij de Uithof. Het vorige college wilde daar woonruimte maken voor arbeidsmigranten die nu verspreid over Haagse wijken wonen. Zo moest de druk op woningen in die wijken worden verminderd. De nieuwe coalitie vindt de locatie aan de Jaap-Edeweg niet geschikt en wil daarom van het plan afzien. Een vrouw uit Den Haag die heeft bekend haar man te hebben vergiftigd, zegt dat ze dat deed omdat ze doodsbang voor hem was. Volgens haar advocaat werd ze bedreigd en voortdurend gecontroleerd, onder meer met 13 camera's in huis. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en zegt dat er geen onafhankelijk bewijs is gevonden voor haar verhaal. Volgens justitie had de vrouw de dood van haar man juist goed voorbereid en had ze vooraf informatie gezocht over de werking van verschillende middelen. De zaak kwam vandaag voor het eerst voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. De Nederlandse Politiebond steunt de afspraak om voortaan strafrechtelijk op te treden tegen mensen die snelwegen of het spoor blokkeren. Dat kan ook gevolgen hebben voor acties van Extinction Rebellion, dat regelmatig de A12 in Den Haag bezet. De afspraak is gemaakt door burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de politie en de minister van Justitie na recente boerenprotesten. De Politiebond waarschuwt wel dat strafrechtelijk optreden veel extra werk oplevert en alleen mogelijk is als er genoeg agenten beschikbaar zijn. En een jaar na de Malieveldrellen op 20 september... wil actiegroep Extinction Rebellion de Utrechtse baan in Den Haag weer gaan blokkeren. Ook staat dan een betoging van extreem rechts gepland. En volgens een woordvoerder van de gemeente komt er, ook voor de politieinzet, erg veel samen dat weekend, want ADO Den Haag die speelt dan een thuiswedstrijd. Het weer, wisselend bewolkt en zo'n 24 graden. Morgen wordt het nog ietsjes warmer en lokaal broeierig. De dag eindigt met 's avonds knallende onweersbuien en ook morgenavond kans op hagel. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagenfm.nl.

Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijk... Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les

0: Plan voor tijdelijke huisvesting van zo'n 320 arbeidsmigranten bij de Uithof. Het vorige college wilde daar woonruimte maken voor arbeidsmigranten die nu verspreid over Haagse wijken wonen. Zo moest de druk op woningen in die wijken worden verminderd. De nieuwe coalitie vindt de locatie aan de Jaap-Edeweg niet geschikt en wil daarom van het plan afzien. Een vrouw uit Den Haag die heeft bekend haar man te hebben vergiftigd, zegt dat ze dat deed omdat ze doodsbang voor hem was. Volgens haar advocaat werd ze bedreigd en voortdurend gecontroleerd, onder meer met 13 camera's in huis. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en zegt dat er geen onafhankelijk bewijs is gevonden voor haar verhaal. Volgens justitie had de vrouw de dood van haar man juist goed voorbereid en had ze vooraf informatie gezocht over de werking van verschillende middelen. De zaak kwam vandaag voor het eerst voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. De Nederlandse Politiebond steunt de afspraak om voortaan strafrechtelijk op te treden tegen mensen die snelwegen of het spoor blokkeren. Dat kan ook gevolgen hebben voor acties van Extinction Rebellion, dat regelmatig de A12 in Den Haag bezet. De afspraak is gemaakt door burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de politie en de minister van Justitie na recente boerenprotesten. De Politiebond waarschuwt wel dat strafrechtelijk optreden veel extra werk oplevert en alleen mogelijk is als er genoeg agenten beschikbaar zijn. En een jaar na de Malieveld-rellen op 20 september... wil actiegroep Extinction Rebellion de Utrechtse baan in Den Haag weer gaan blokkeren. Ook staat dan een betoging van extreem rechts gepland. En volgens een woordvoerder van de gemeente komt er, ook voor de politie inzet, erg veel samen dat weekend, want ADO Den Haag die speelt dan een thuiswedstrijd. Het weer, wisselend bewolkt en zo'n 24 graden. Morgen wordt het nog ietsjes warmer en lokaal broeierig. De dag eindigt met 's avonds knallende onweersbuien en ook morgenavond kans op hagel. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Den Haag FM 92.5.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Het nieuwe stadsbestuur zet een streep door het plan voor tijdelijke huisvesting van zo'n 320 arbeidsmigranten bij de Uithof. Het vorige college wilde daar woonruimte maken voor arbeidsmigranten die nu verspreid streep door het plan voor tijdelijke huisvesting van zo'n 320 arbeidsmigranten bij de Uithof. Het vorige college wilde daar woonruimte maken voor arbeidsmigranten die nu verspreid over Haagse wijken wonen.

rechter tijdens een voorbereidende zitting. De Nederlandse Politiebond steunt de afspraak om voortaan strafrechtelijk op te treden tegen mensen die snelwegen of het spoor blokkeren. Dat kan ook gevolgen hebben voor acties van Extinction Rebellion, dat regelmatig de A12 in Den Haag bezet. De afspraak is gemaakt door burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de politie en de minister van Justitie na recente boerenprotesten. De Politiebond waarschuwt wel dat strafrechtelijk optreden veel extra werk oplevert en alleen mogelijk is als er genoeg agenten beschikbaar zijn. En een jaar na de Malieveldrellen op 20 september... wil actiegroep Extinction Rebellion de Utrechtse baan in Den Haag weer gaan blokkeren. Ook staat dan een betoging van extreem rechts gepland. En volgens een woordvoerder van de gemeente komt er, ook voor de politieinzet, erg veel samen dat weekend, want ADO Den Haag die speelt dan een thuiswedstrijd. Het weer, wisselend bewolkt en zo'n 24 graden. Morgen wordt het nog ietsjes warmer en lokaal broeierig. De dag eindigt met 's avonds knallende onweersbuien en ook morgenavond kans op hagel. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

op vakantie. Nooit met de blues of dan met je detentie. Nergens tattoos, ook niet waar ik ze niet zie. Nooit een

Ogen knelden, ze kan de schelden. Lekker te breien, visjes die vrijen. Zie ik in het water, ik zie je later. Spetter, pieter, water, lekker in het water. Oh, van Knelde, weet je wie mij belde? Sinterklaas, oude baas. Oh, van Knelde, oh, van Knelde. Yeah.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Het nieuwe stadsbestuur zet een streep door het plan voor tijdelijke huisvesting van zo'n 320 arbeidsmigranten bij de Uithof. Het vorige college wilde daar woonruimte maken voor arbeidsmigranten die nu verspreid over Haagse wijken wonen. Zo moest de druk op woningen in die wijken worden verminderd. De nieuwe coalitie vindt de locatie aan de Jaap-Edeweg niet geschikt en wil daarom van het plan afzien. Een vrouw uit Den Haag die heeft bekend haar man te hebben vergiftigd, zegt dat ze dat deed omdat ze doodsbang voor hem was. Volgens haar advocaat werd ze bedreigd en voortdurend gecontroleerd, onder meer met 13 camera's in huis. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en zegt dat er geen onafhankelijk bewijs is gevonden voor haar verhaal. Volgens justitie had de vrouw de dood van haar man juist goed voorbereid en had ze vooraf informatie gezocht over de werking van verschillende middelen. De zaak kwam vandaag voor het eerst voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. De Nederlandse Politiebond steunt de afspraak om voortaan strafrechtelijk op te treden tegen mensen die eerst voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. De Nederlandse Politiebond steunt de afspraak om voortaan strafrechtelijk op te treden tegen mensen die snelwegen of het spoor blokkeren.

De voerder van de gemeente komt er, ook voor de politie inzet, erg veel samen dat weekend. Want ADO Den Haag die speelt dan een thuiswedstrijd. Het weer, wisselend bewolkt en zo'n 24 graden. Morgen wordt het nog ietsjes warmer en lokaal broeierig. De dag eindigt met 's avonds knallende onweersbuien en ook morgenavond kans op hagel. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl. Den

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Het nieuwe stadsbestuur zet een streep door het plan voor tijdelijke huisvesting van zo'n 320 arbeidsmigranten bij de Uithof. Het vorige college wilde daar woonruimte maken voor arbeidsmigranten die nu verspreid over Haagse wijken wonen. Zo moest de druk op woningen in die wijken worden verminderd. De nieuwe coalitie vindt de locatie aan de Jaap-Edeweg niet geschikt en wil daarom van het plan afzien. Een vrouw uit Den Haag die heeft bekend haar man te hebben vergiftigd, zegt dat ze dat deed omdat ze doodsbang voor hem was. Volgens haar advocaat werd ze bedreigd en voortdurend gecontroleerd, onder meer met 13 camera's in huis. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en zegt dat er geen onafhankelijk bewijs is gevonden voor haar verhaal. Volgens justitie had de vrouw de dood van haar man juist goed voorbereid en had ze vooraf informatie gezocht over de werking van verschillende middelen. De zaak kwam vandaag voor het eerst voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. De Nederlandse Politiebond steunt de afspraak om voortaan strafrechtelijk op te treden tegen mensen die snelwegen of het spoor blokkeren. Dat kan ook gevolgen hebben voor acties van Extinction Rebellion, dat regelmatig de A12 in Den Haag bezet. De afspraak is gemaakt door burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de politie en de minister van Justitie na recente boerenprotesten. De Politiebond waarschuwt wel dat strafrechtelijk optreden veel extra werk oplevert en alleen mogelijk is als er genoeg agenten beschikbaar zijn. En een jaar na de Malieveldrellen op 20 september... wil actiegroep Extinction Rebellion de Utrechtse baan in Den Haag weer gaan blokkeren. Ook staat dan een betoging van extreem rechts gepland. En volgens een woordvoerder van de gemeente komt er, ook voor de politie inzet, erg veel samen dat weekend, want ADO Den Haag die speelt dan een thuiswedstrijd. Het weer. Volgens een woordvoerder van de gemeente komt er, ook voor de politie inzet, erg veel samen dat weekend. Want ADO Den Haag die speelt dan een thuiswedstrijd. Het weer. Wisselend bewolkt en zo'n 24.

I want complete quiet. Bring it.

Thank you.

Nieuwsuur. Ik ben Jolanda Baaiens. Het nieuwe stadsbestuur zet een streep door het plan voor tijdelijke huisvesting van zo'n 320 arbeidsmigranten bij de Uithof. Het vorige college wilde daar woonruimte maken voor arbeidsmigranten die nu verspreid over Haagse wijken wonen. Zo moest de druk op woningen in die wijken worden verminderd. De nieuwe coalitie vindt de locatie aan de Jaap-Edeweg niet geschikt en wil daarom van het plan afzien. Een vrouw uit Den Haag die heeft bekend haar man te hebben vergiftigd, zegt dat ze dat deed omdat ze doodsbang voor hem was. Volgens haar advocaat werd ze bedreigd en voortdurend gecontroleerd, onder meer met 13 camera's in huis. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en zegt dat er geen onafhankelijk bewijs is gevonden voor haar verhaal. Volgens justitie had de vrouw de dood van haar man juist goed voorbereid en had ze vooraf informatie gezocht over de werking van verschillende middelen. De zaak kwam vandaag voor het eerst voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. De Nederlandse Politiebond steunt de afspraak om voortaan strafrechtelijk op te treden tegen mensen die snelwegen of het spoor blokkeren. Dat kan ook gevolgen hebben voor acties van Extinction Rebellion, dat regelmatig de A12 in Den Haag bezet. De afspraak is gemaakt door burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de politie en de minister van Justitie na recente boerenprotesten. De Politiebond waarschuwt wel dat strafrechtelijk optreden veel extra werk oplevert en alleen mogelijk is als er genoeg agenten beschikbaar zijn. En een jaar na de Malieveldrellen op 20 september... wil actiegroep Extinction Rebellion de Utrechtse baan in Den Haag weer gaan blokkeren. Ook staat dan een betoging van extreem rechts gepland. En volgens een woordvoerder van de gemeente komt er, ook voor de politie inzet, erg veel samen dat weekend, want ADO Den Haag die speelt dan een thuiswedstrijd. Het weer, wisselend bewolkt en zo'n 24 graden. Morgen wordt het nog ietsjes warmer en lokaal broeierig. De dag eindigt met 's avonds knallende onweersbuien en ook morgenavond kans op hagel. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.